weekend is een reconstructie gehouden over de dood van Erik Bone, de OCMW-medewerker die vorige zomer gedood werd door een cliënt tijdens een huisbezoek. De familie van het slachtoffer was er niet bij, dat is te zwaar voor hen. Op de E17 in de Pinte zijn werkzaamheden gestart. Daardoor is er in de richting van Kortrijk hinder. Wegen en verkeer zegt dat als je er niet moet zijn, dat je er beter weg blijft. Op de E17 richting Gent is er geen hinder door de werken. 4 op 5 Vlamingen sporten minstens 1 keer per week, blijkt uit de bevraging van Sport Vlaanderen. Maar we sporten wel anders dan vroeger. Wandelen, fietsen en fitness blijven de belangrijkste activiteiten. Ongeveer 1 op 10 sport helemaal niet. Ja, en het is gebeurd. Exit Novak Djokovic op Roland Garros. Hij werd als nummer 4 van de wereld uitgeschakeld in de derde ronde door het Braziliaanse toptalent Joao Fonseca, amper 19. Die had er wel 5 sets en bijna 5 uur voor nodig. Een opdoffer voor Djokovic, die hoopte in Parijs een 25e Grand Slam zege binnen te halen. En ook Hanne van de Winkel ligt eruit op de gravel. In de tweede ronde van het dubbelspel geraakte ze met haar Australische partner niet voorbij een Servisch-Kazachs duo. Het werd 6-2 en 6-3. Ook in het enkelspel kon ze niet doorstoten naar de volgende ronde. Magali Kempe en Elise Mertens zijn wel nog in de running in het dubbelspel. De VS, Canada en Mexico nemen tijdens het WK voetbal extra maatregelen door de ebola-uitbraak in Congo. Dat kondigt de Amerikaanse regering aan. Welke dat zijn, niet duidelijk, maar ze zullen gelden voor alle reizigers die uit de getroffen Afrikaanse regio's komen. Sinds de uitbraak zijn al meer dan 900 besmettingen met ebola geregistreerd. Al meer dan 220 mensen stierven aan het virus. Kans op buien en onweer. Het is dus ook afwisselend vandaag met zon, buien en onweer. Het kan nog 30 graden worden in het oosten van het land. En dus zwoel. Vanmorgen zondag hetzelfde weer, maar wel wat frisser. 25 graden. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en temperaturen rond 19 graden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Gent is een reconstructie gehouden over de dood van Erik Bonen, de OCMW-medewerker die vorige zomer gedood werd door een cliënt tijdens een huisbezoek. De familie van het slachtoffer was er niet bij, dat is te zwaar voor hen. Op de E17 in de Pinte zijn werkzaamheden gestart. Daardoor is er in de richting van Kortrijk hinder. Wegen en Verkeer zegt dat als je er niet moet zijn, dat je er beter weg blijft. Op de E17 richting Gent is er geen hinder door de werken. 4 op 5 Vlamingen sporten minstens 1 keer per week, blijkt uit de bevraging van Sport Vlaanderen. Maar we sporten wel anders dan vroeger. Wandelen, fietsen en fitness blijven de belangrijkste activiteiten. Ongeveer 1 op 10 sport helemaal niet. Ja, en het is gebeurd. Exit Novak Djokovic op Roland Garros. Hij werd als nummer 4 van de wereld uitgeschakeld in de 3e ronde door het Braziliaanse toptalent Joao Fonseca, amper 19. Die had er wel 5 sets en bijna 5 uur voor nodig. Een opdoffer voor Djokovic, die hoopte in Parijs een 25e Grand Slam zege binnen te halen. En ook Hanne van de Winkel ligt eruit op de gravel. In de 2e ronde van het dubbelspel geraakte ze met haar Australische partner niet voorbij een Servisch-Kazachs duo. Het werd 6-2 en 6-3. Ook in het enkelspel kon ze niet doorstoten naar de volgende ronde. Magali Kempe en Elise Mertens zijn wel nog in de running in het dubbelspel. De VS, Canada en Mexico nemen tijdens het WK voetbal extra maatregelen door de ebola-uitbraak in Congo. Dat kondigt de Amerikaanse regering aan. Welke dat zijn, niet duidelijk, maar ze zullen gelden voor alle reizigers die uit de getroffen Afrikaanse regio's komen. Sinds de uitbraak zijn al meer dan 900 besmettingen met ebola geregistreerd. Al meer dan 220 mensen stierven aan het virus. Kans op buien en onweer. Het is dus ook afwisselend vandaag met zon, buien en onweer. Het kan nog 30 graden worden in het oosten van het land. En dus zwoel. Vanmorgen zondag hetzelfde weer, maar wel wat frisser. 25 graden. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en temperaturen rond 19 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Jora!

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Gent is een reconstructie gehouden over de dood van Erik Bonen, de OCMW-medewerker die vorige zomer gedood werd door een cliënt tijdens een huisbezoek. De familie van het slachtoffer was er niet bij, dat is te zwaar voor hen. Op de E17 in de Pinte zijn werkzaamheden gestart. Daardoor is er in de richting van Kortrijk hinder. Wegen en Verkeer zegt dat als je er niet moet zijn, dat je er beter weg blijft. Op de E17 richting Gent is er geen hinder door de werken. 4 op 5 Vlamingen sporten minstens 1 keer per week, blijkt uit de bevraging van Sport Vlaanderen. Maar we sporten wel anders dan vroeger. Wandelen, fietsen en fitness blijven de belangrijkste activiteiten. Ongeveer 1 op 10 sport helemaal niet. Ja, en het is gebeurd. Exit Novak Djokovic op Roland Garros. Hij werd als nummer 4 van de wereld uitgeschakeld in de derde ronde door het Braziliaanse toptalent Joao Fonseca, amper 19. Die had er wel 5 sets en bijna 5 uur voor nodig. Een opdoffer voor Djokovic, die hoopte in Parijs een 25e Grand Slam zege binnen te halen. En ook Hanne van de Winkel ligt eruit op de gravel. In de tweede ronde van het dubbelspel geraakte ze met haar Australische partner niet voorbij een Servisch-Kazachs duo. Het werd 6-2 en 6-3. Ook in het enkelspel kon ze niet doorstoten naar de volgende ronde. Magali Kempe en Elise Mertens zijn wel nog in de running in het dubbelspel. De VS, Canada en Mexico nemen tijdens het WK voetbal extra maatregelen door de ebola-uitbraak in Congo. Dat kondigt de Amerikaanse regering aan. Welke dat zijn, niet duidelijk, maar ze zullen gelden voor alle reizigers die uit de getroffen Afrikaanse regio's komen. Sinds de uitbraak zijn al meer dan 900 besmettingen met ebola geregistreerd. Al meer dan 220 mensen stierven aan het virus. Kans op buien en onweer. Het is dus ook afwisselend vandaag met zon, buien en onweer. Het kan nog 30 graden worden in het oosten van het land. En dus zwoel. Vanmorgen zondag hetzelfde weer, maar wel wat frisser. 25 graden. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en temperaturen rond 19 graden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Gent is een reconstructie gehouden over de dood van Erik Bone, de OCMW-medewerker die vorige zomer gedood werd door een cliënt tijdens een huisbezoek. De familie van het slachtoffer was er niet bij, dat is te zwaar voor hen. Op de E17 in de Pinte zijn werkzaamheden gestart. Daardoor is er in de richting van Kortrijk hinder. Wegen en Verkeer zegt dat als je er niet moet zijn, dat je er beter weg blijft. Op de E17 richting Gent is er geen hinder door de werken. 4 op 5 Vlamingen sporten minstens 1 keer per week, blijkt uit de bevraging van Sport Vlaanderen. Maar we sporten wel anders dan vroeger. Wandelen, fietsen en fitness blijven de belangrijkste activiteiten. Ongeveer 1 op 10 sport helemaal niet. Ja, en het is gebeurd. Exit Novak Djokovic op Roland Garros. Hij werd als nummer 4 van de wereld uitgeschakeld in de 3e ronde door het Braziliaanse toptalent Joao Fonseca, amper 19. Die had er wel 5 sets en bijna 5 uur voor nodig. Een opdoffer voor Djokovic, die hoopte in Parijs zijn 25e Grand Slam zege binnen te halen. En ook Hanne van de Winkel ligt eruit op de gravel. In de 2e ronde van het dubbelspel geraakte ze met haar Australische partner niet voorbij een Servisch-Kazachs duo. Het werd 6-2 en 6-3. Ook in het enkelspel kon ze niet doorstoten naar de volgende ronde. Magali Kempe en Elise Mertens zijn wel nog in de running in het dubbelspel. De VS, Canada en Mexico nemen tijdens het WK voetbal extra maatregelen door de ebola-uitbraak in Congo. Dat kondigt de Amerikaanse regering aan. Welke dat zijn, niet duidelijk, maar ze zullen gelden voor alle reizigers die uit de getroffen Afrikaanse regio's komen. Sinds de uitbraak zijn al meer dan 900 besmettingen met ebola geregistreerd. Al meer dan 220 mensen stierven aan het virus. Kans op buien en onweer. Het is dus ook afwisselend vandaag met zon, buien en onweer. Het kan nog 30 graden worden in het oosten van het land. En dus zwoel. Vanmorgen zondag hetzelfde weer, maar wel wat frisser. 25 graden. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en temperaturen rond 19 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 6 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Meer langdurig werkzoekenden met een uitkering hebben dit jaar een job gevonden. Eind maart lag dat aantal op 12%, dat is 3% meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van de VDAB. Komt omdat sinds begin dit jaar de regering de werkloosheid heeft beperkt in tijd. Werklozen kunnen maximaal 2 jaar een uitkering krijgen. In Libanon zijn 11 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen, onder wie een hulpverlener. Ook de pro-Iraanse militie Hezbollah voert de droneaanvallen uit in Israël. Het is niet duidelijk of er daar slachtoffers zijn. Tussen Israël en Libanon geldt eigenlijk een staakt het vuren, maar beide partijen schenden dat. Intussen melden de Verenigde Staten dat Israëlische en Libanese vertegenwoordigers productieve gesprekken hebben gevoerd in Washington. De 2 Franse broertjes van 4 en 5 jaar die in Portugal werden achtergelaten door hun moeder en stiefvader zijn terug in Frankrijk. Dat meldt de rechtbank. Een dikke week geleden lieten hun ouders hen alleen achter langs de kant van de weg. De moeder en haar partner zijn aangehouden. En in ons basketbal gaan Oostende en de Antwerp Giants naar de finale om de titel. Titelverdediger Oostende won de halve finale van Aalst met 77-83. En de Antwerp Giants versloegen Limburg United met 79-91. De finale, ook naar een best of 5, start op 4 juni. Lokaal kans op buien en onweer, daarna droger. Het blijft ook nog warm tot 29 graden. Tegen de avond is er wel opnieuw kans op regen. Morgen op de meeste plaatsen droog en zon en tot 24 graden. Maandag zowat hetzelfde weer.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: 2 op de 3 Vlamingen die te horen krijgen dat ze MS of multiple sclerose hebben, vertellen dat aan niemand. Of toch niet meteen, dat blijkt uit een rondvraag van de MS-Liga Vlaanderen. Carmen Adams.
4: De redenen zijn eigenlijk heel uiteenlopend. MS is niet altijd zichtbaar. Het is een ziekte die ook gepaard gaat met veel onzichtbare symptomen. Denk maar aan vermoeidheid, cognitieve stoornissen, problemen met het zicht. Ook de angst om anders behandeld te worden, bijvoorbeeld op het werk, negatieve gevolgen. Ook willen ze er niet steeds over praten. En ze zijn niet alleen een diagnose met MS.
3: MS is een ongeneeslijke aandoening van het zenuwstelsel. In ons land lijden ongeveer 14.000 mensen eraan. Elk jaar zijn er hier 450 nieuwe diagnoses. Het is vandaag trouwens Wereld-MS-dag. De directeur van de gevangenis van Haren stapt op uit protest tegen de overbevolking en het personeelstekort. Dat heeft hij gezegd in een interview met De Tijd. De gevangenis in Haren is de grootste van ons land. Er is plaats voor 1129 gevangenen, maar er verblijven er nu zo'n 1500. Er slapen ook 279 gedetineerden op een matras op de grond. In Libanon zijn 11 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen, onder wie een hulpverlener. Ook de pro-Iraanse militie Hezbollah voerde drone-aanvallen uit in Israël. Het is niet duidelijk of er daar slachtoffers zijn. Tussen Israël en Libanon geldt eigenlijk een staakt het vuren, maar beide partijen schenden dat. Intussen melden de Verenigde Staten dat Israëlische en Libanese vertegenwoordigers productieve gesprekken hebben gevoerd in Washington. Gedeeltelijk bewolkt en eerst nog lokaal kans op onweer. Daarna wordt het droger bij zo'n 29 graden. Tegen de avond is er wel opnieuw kans op buien en onweer. Morgen eerst nog veel wolken, daarna klaart het op bij zo'n 24 graden. Maandag droog en af en toe zon bij 23 graden.

0: Ja, ja, maar we zijn vertrokken, hè. Casey Rami Vida van de Gibson Brothers. Dat is lekker feestelijk vertrekken meteen zo op een zaterdagochtend. Nog niet uitgefeest van gisteravond, dat zou kunnen. En ja, dus houden wij hem gewoon het ritme erin. Een fijne ochtend allemaal.
1: De ochtend met Chris van Opstal.
0: En met de kreuners, want daar zit ik voor.

0: Gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers. Tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
3: Je auto wassen.
4: Check.
3: Je ramen wassen.
4: Check.
3: Maar je zonnepanelen?
4: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
3: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
5: Solar Assistance to the rescue.
3: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
6: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
7: 20 jaar Zelem Zomer.
8: Wow.
7: 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
9: Waar is mijn vleeskroket?
7: Bart Kael.
9: Samen in de zon.
7: Willy Sommers.
9: Oh, laat de zon in je haar.
7: De Romeo's.
9: Viva de Romeo's.
7: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kamberge Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.

Roy Black und Anita, als journalist is op die wil zo zijn. Ja, dat had hij goed bekeken, die Roy Black. Die dacht van, ik neem daar dat vrije kleine meisje Anita bij. En dan gaat dat netjes een hit worden. Ja, inderdaad, de stemmetjes blenden mooi in deze plaat uit 1971. En hoe zit dat met Johnny? Is die al thuis? Want ja, Johnny Come Home hoor ik hier.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Martin Reeves en de Vandellas, Dancing in the Street. Later in de jaren 80 nog gecoverd door Mick Jagger en David Bowie natuurlijk. En daarvoor de Tramps met Hooked for Life. Je zit hooked bij Radio Demmerstad op deze vroege zaterdagochtend met Mark Almond. Samen met Gene Pitney. Ja, die hadden ze er toch maar eventjes bij gehaald. Dat was de originele uitvoerder natuurlijk. Something's Got a Hold of My Heart.

0: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen. Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de Oude Diestelstraat in Waanrode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Lily's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves.
1: Gangnam Style.
0: Een organisatie van de Vriendenkring Waanrode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanrode.be.
2: In het Hageland en Limburg op FM. In Brussel en Leuven op DAB+. Overal.

Nou ja, die Deutsch-Österreichische Freundschaft. Of de. Nee, dat was de Deutsch-Österreichische Freundlichkeit. Ik weet het niet meer. Het was in elk geval een mooi nummer van Duff. Kodo Duze im Sause Schriet. We gingen daarvoor terug naar 1983. En daarvoor Girly met Andy. Dit is Demerstad. En Inner Circle is er ook bij. All I Wanna Do Is Rock With You. Ja, zo vroeg op de zaterdagochtend. Allee, vooruit dan maar. Hey, hey.

Ik heb het altijd gezegd, er mag geen dag voorbij gaan of er moet wel een Beatles-plaatje zijn langsgekomen in een of andere uitzending. Ja, daar kunnen we niet aan voorbij natuurlijk. Hè. Dit waren ze nog eens, de Fab Four Liverpool, Lady Madonna. Daarvoor Marvin Gaye, de man die heel lang in ons land heeft gewoond in Oostende. Hè. Met Ain't Nothing Like The Real Thing. Hij was niet alleen, hij deed het hier met Tammy Terrell. We gaan naar het nieuws van 8 uur met Barbara Streisand. Die is ook niet alleen, Barry Gibb hier is erbij met Guilty.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: 2 op de 3 Vlamingen die te horen krijgen dat ze MS of multiple sclerose hebben, vertellen dat aan niemand, of toch niet meteen. Dat blijkt uit een rondvraag van de MS-Liga Vlaanderen. Je hoort Carmen Adams.
4: Die redenen zijn eigenlijk heel uiteenlopend. MS is niet altijd zichtbaar. Het is een ziekte die ook gepaard gaat met veel onzichtbare symptomen. Denk maar aan vermoeidheid, cognitieve stoornissen, problemen met het zicht. Ook de angst om anders behandeld te worden, bijvoorbeeld op het werk, negatieve gevolgen. Ook willen ze er niet steeds over praten en ze zijn niet alleen een diagnose met MS.
3: MS is een ongeneeslijke aandoening van het zenuwstelsel. In ons land lijden ongeveer 14.000 mensen eraan. Elke dag zijn er hier ook 450 nieuwe diagnoses. Het is vandaag trouwens Wereld-MS-dag. De directeur van de gevangenis van Haren stapt op uit protest tegen de overbevolking en het personeelstekort. Dat heeft hij gezegd in een interview met De Tijd. De gevangenis in Haren is de grootste van ons land. Er is plaats voor 1129 gevangenen, maar er verblijven er nu zo'n 1500. Er slapen ook 279 gedetineerden op een matras op de grond. Meer langdurig werkzoekenden met een uitkering hebben dit jaar een job gevonden. Eind maart lag dat aantal op 12%, dat is 3% meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van de VDAB. Komt omdat sinds begin dit jaar de regering de werkloosheid heeft beperkt in tijd. Werklozen kunnen maximaal 2 jaar een uitkering krijgen. Vorige maand verloren zo'n 80.000 mensen hun uitkering. In de zaak Propere Handen, dat is het grote onderzoek naar witwaspraktijken en omkoping in ons profvoetbal, heeft ook Club Brugge-coach Ivan Leko een schikking afgesloten met het gerecht. Dat schrijft De Tijd. Ook heel wat andere figuren in dat onderzoek troffen een schikking, zoals Bart Verhagen, de voorzitter van Club Brugge. Het onderzoek naar de zaak was eigenlijk 4 jaar geleden al afgerond, maar het is nog altijd niet voor de rechtbank gekomen. En in ons basketbal gaan Oostende en de Antwerp Giants naar de finale voor de titel. Titelverdediger Oostende won de halve finales van Aalst met 77-83. En de Antwerp Giants versloegen Limburg United met 79-91. De finale, ook naar een best-of-5, start op 4 juni. Gedeeltelijk bewolkt en hier en daar nog kans op onweer. Daarna wordt het droger bij zo'n 29 graden. Tegen de avond is er wel opnieuw kans op buien en onweer. Morgen eerst nog veel wolken, daarna klaart het op bij zo'n 24 graden. Maandag droog en af en toe zon bij 23 graden.

Ja, dat zal niet met Bobby Brown geweest zijn, denk ik. Want dat liep daar ook niet van een leien dakje. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Whitney Houston in Betere Tijden 1987. Een hele goede morgen. Chris van Opstal. Deel 2 van de ochtend. Hier zijn de Supremes.

0: Eindelijk. De droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of cosmetisch voetverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk. De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
4: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
5: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
4: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
5: VGT Cooling en Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
6: Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg en zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.
1: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bij

Dat hebben we wel eens meer gezegd. You can go your own way. En degenen die dan hun eigen weg zijn gegaan, die zijn later met hangende pootjes teruggekomen. Maar ik zal u de details besparen. Gordon Lightfoot, and if you could read my mind. If you

Kijk eens aan, Laura Brenningen was dat veel te vroeg overleden. Deze Laura Brenningen, ja, aan de gevolgen van een hersenbloeding. In 1984 scoorde ze een hit met deze Self Control. Alles onder controle, ja natuurlijk, alles onder controle. We gaan terug naar 1970. Dit zijn de mannen van Hot Legs.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

weet niet waarom dat zo was, maar in New York en Londen, die taxis die waren geel. Is dat nog steeds zo? Ik zou het eens moeten opzoeken. Het zal waarschijnlijk wel te maken hebben met de herkenbaarheid van, hey, dat is een taxi. Maar goed, dit was dus een grote, hè? Een big yellow taxi van Counting Crows. Telly Savalas, Kojak zat er ook bij met Some Broken Hearts Never Mend. Dit is Kadans, Nederlands groepje, wat inmiddels ook al lang ter ziele is gegaan. In

0: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoutank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoutanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
1: Ontdek ze, de crazy deals. Tot eind mei, bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen, 250 euro laad- of tanktegoed. Of 250 euro korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
1: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
3: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Het is alom geweten dat Adamo altijd een goede relatie heeft gehad met ons koningshuis. Dit was die met Simavi. De Boys Don't Gang, die hadden we ook met Can't Take My Eyes Off of You. Ja, maar dat is niet zo erg. Dat is geen grensoverschrijdend gedrag, want kijken mag, aankomen niet. Hè. Tegenwoordig, ja, je moet ermee opletten. 10cc, tot aan het nieuws.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het onweer heeft vanochtend voor problemen gezorgd op de luchthaven van Zaventem. Tussen 7 uur en 7:30 ongeveer konden er geen vluchten opstijgen. Vooral de activiteiten op de grond zijn bij stormweer te gevaarlijk. Zo kon er geen bagage ingeladen worden en konden reizigers niet aan boord van hun vliegtuig. Intussen zijn alle problemen opgelost. Mogelijk zijn er wel nog wat vertragingen. De regering neemt maatregelen tegen spoofing, dat is een vorm van phishing, waarbij criminelen telefoonnummers gebruiken van bijvoorbeeld overheidsdiensten, de politie of banken, om valse telefoontjes te plegen en berichten te sturen om geld af te troggelen. Minister van Consumentenbescherming Rob Peenders.
4: Wat we gaan doen is al die nummers van betrouwbare organisaties beschermen. En als er misbruik wordt gemaakt van dat nummer, dan wordt het nummer van die criminele organisatie onmiddellijk geblokkeerd. En het zal de instantie, het BIPT, zijn. Dat is de overheidsinstantie die bevoegd is voor het blokkeren van telefoonnummers.
3: Vorig jaar blokkeerden telecomoperatoren zelf al 33 miljoen frauduleuze sms'en en 72 miljoen oproepen. Ook de banken werken aan een actieplan tegen phishing. In Bornem nemen familie en vrienden vandaag afscheid van een van de jonge slachtoffers van het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggenhout. Dinsdagochtend botste een busje van het buitengewoon onderwijs met een trein aan een overweg. Twee jongens van 12 en 15 kwamen om het leven. Ook een begeleidster en de buschauffeur overleefden de klap niet. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. En de Amerikaanse president Trump heeft nog geen beslissing genomen over een mogelijk akkoord met Iran. Er werd in het Witte Huis gisteren wel 2 uur lang vergaderd. Trump zegt dat hij enkel een deal met Iran ondertekent als onder meer de straat van Hormuz volledig opent. En vooral als Iran ermee akkoord gaat dat het nooit nucleaire wapens mag bezitten. Maar volgens Iran ligt dat niet op tafel. En het weer nog gedeeltelijk bewolkt en eerst nog lokaal kans op onweer. Daarna wordt het droger bij zo'n 29 graden. Tegen de avond is er wel opnieuw kans op buien en onweer. Morgen eerst nog wolken. Daarna klaart het op bij zo'n 24 graden. Maandag droog en af en toe zon bij 23 graden.

0: Podium Belfast, toen 1977, toen het nog niet allemaal pijs en vree was daar in Belfast. Het was toch allemaal wat, hè, met het IRA en de katholieken en de protestanten. Ondertussen is het daar gelukkig iets rustiger geworden.
1: Chris van Opstal.
0: Fijne ochtend.

0: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
1: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.
2: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest.

14 tot 20 uur achter de kerk de Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's.

Ja, pas op, die mannen van Wham, die gingen er natuurlijk wel voor. En meneer, als George Michael tegen u persoonlijk zou zeggen, I'm your man, ja, dan moest dat ook oppassen hoor, want hij heeft wel eens meerdere leuke dingen gedaan met mannen. Daarvoor Rob de Nijs, Alleen is maar alleen. En dit zijn de jongens van Ten Sharp, prachtige ballade uit de jaren 90. You. Yeah.

0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer. Hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten. Voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or. De kracht van karakter.

Kaptel, 1981, Tainted Love was dat. En daarvoor EWF, de drie natuurelementen samen op één plaat. Earth, Wind and Fire met Fantasy. Laat je fantasie de vrije loop en denk bij jezelf. In 1973 was er nog plaats in de armen van Wiltura.

0: Je auto wassen.
1: Check.
0: Je ramen wassen.
1: Check.
0: Maar je zonnepanelen?
1: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
0: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
2: Solar Assistance to the rescue.
0: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
3: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
4: Kluisberg in Assen-Bekkevoort nodigt je uit op het wijnterras. Zondag 7 juni van 14 tot 22 uur. Ontdek de smaak van het Hageland in de wijnen van Kluisberg. De wijnmakerij kan je bezoeken van 14 tot 16 uur. En er is een rondrit met huifkar doorheen de wijngaard. En natuurlijk een gezellig wijnterras. Wil je meedoen aan de barbecue? Schrijf je dan in via info@kluisberg.be. Afspraak zondag 7 juni. Kluisberg. Rijnrode 5, Assen-Bekkevoort. Kijk ook eens op kluisberg.be.
5: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
6: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
7: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
5: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
8: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
9: Heiligenbormstraat 30, Alke. Ontdek ze, de crazy deals. Tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed. Of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
10: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
9: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.

Madonna in het begin van haar carrière. Of toen had ze al wel wat hits op haar palmares staan. Maar ja, ja, deze Material Girl die scoorde in 1985. Daarvoor gingen we op café. Dat was ook geen gewoon café, dat was de Hard Rock Café. En bezongen hier door Carole King. Dit zijn de dames van Bananarama. Ik had het vooral voor die blonde.

Enjoy, I told you so. De dames van Pussycat. En ik neem je mee naar het nieuws van 10 uur. En naar Jan de Groot met de nieuwe graffiti. Ik wens je een fijne zaterdag. Blijf bij Demerstad. En hier is nog Steve Winwood.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het onweer heeft vanochtend voor problemen gezorgd op de luchthaven van Zaventem. Vooral de activiteiten op de grond kunnen bij stormweer niet doorgaan, zegt Isan Shualekli van Brussels Airport.
4: Dat betekent dat bijvoorbeeld de bagagekarretjes of de passagiersbruggen tijdelijk niet mogen gebruikt worden. Dat is een vaste veiligheidsmaatregel bij onweer en bliksem. En dat is een paar keer gebeurd vanmorgen. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat de vluchten tussen 6 en 8 uur, dat die wel wat vertragingen hebben gekend.
3: Dat ging dan van een half uur tot meer dan een uur vertraging. De regering neemt maatregelen tegen spoofing. Dat is een vorm van phishing waarbij criminelen telefoonnummers gebruiken van bijvoorbeeld overheidsdiensten, de politie of banken om valse telefoontjes te plegen en berichten te sturen om geld af te troggelen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
5: Wat we gaan doen is al die nummers van betrouwbare organisaties beschermen. En als er misbruik wordt gemaakt van dat nummer, dan wordt het nummer van die criminele organisatie onmiddellijk geblokkeerd. En het zal de instantie, het BIPT, zijn. Dat is de overheidsinstantie die bevoegd is voor het blokkeren van telefoonnummers.
3: Vorig jaar blokkeerden telecomoperatoren zelf al 33 miljoen frauduleuze sms'en en 72 miljoen oproepen. En in Bornem nemen familie en vrienden vandaag afscheid van een van de jonge slachtoffers van het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggenhout. Dinsdagochtend botste het busje van het buitengewoon onderwijs met een trein aan een overweg. Twee jongens van 12 en 15 kwamen om het leven. Ook een begeleidster en de buschauffeur overleefden de klap niet. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. Het wordt stilaan droger en het blijft ook nog warm vandaag tot 29 graden. Tegen de avond opnieuw kans op buien en onweer. Morgen dan eerst nog wat wolken, daarna meer zon bij zo'n 24 graden. Maandag zwart hetzelfde weer, vanaf dinsdag meer kans op buien.

0: came today, but had to go to visit you. You never know.
1: Een nummertje dat zo ja, een beetje gezellig klinkt, een beetje rustige stijl, zou je zeggen. Je zou niet verwachten, want dat werd erover verteld in 1982 toch, dat het eigenlijk een beetje een subtiele aanval was op het beleid van Margaret Thatcher en haar regering destijds. De waarheid zal waarschijnlijk wel ergens in het midden liggen. Dat was Bugsfish en The Land of Make-Believe. En daarmee is het 10 uur voorbij op deze zaterdagmorgen. Chris van Opstal is al de deur uit. Wij hebben zijn plaats ingenomen. Wij, dat zijn Frits van Perk en ikzelf, we zitten klaar met graffiti.
2: Graffiti, Jan de Groot.
1: We overlopen de activiteiten waar je naartoe kan vandaag op deze zaterdag. We doen dat tot 12 uur, dan houden we ermee op. Ja, late uurtjes werken, dat is helemaal niks voor ons. Dat laten we over aan Winston Groovy. En hij doet de Night Shift.

0: dierentuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice Van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice Van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
2: Het is al volop lente bij de Amerikaanse Stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op kerkerhoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
3: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84. Of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

Pat Benatar en I Need a Lover. Op het Kolonel Ducharplein loopt momenteel weer de wekelijkse antiek, brokante en curiosa markt. De toegang is er gratis. En de ticketverkoop voor het seizoen 26-27 in Den Egger in Scherpenheuvel is vanmorgen om 9 uur van start gegaan. Alle info vind je op de website van Den Egger. En vanmiddag vanaf 1 uur tot 10 uur vanavond kan je in de Kring in Bekkenvoort terecht voor de Afrika-dag met live muziek, een markt, een kunstgalerie en kinderanimatie. Graffiti! En nu muziek van Jimmy Helms, daar kunnen we niet aan weerstaan. Gonna make you an offer you can't refuse. Ja.

0: Check de promo. Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
3: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

Felicita, dat waren Albano en Romina Power. Vanaf 6 uur opent straks het Fermcafé in basisschool De Vlindertuin in Averbode. De inkom is er helemaal gratis. En vanaf 7 uur vanavond kan je in De Klinker in Aarschot terecht voor Three Kinds of Rock. Drie bands brengen drie stijlen op één podium. De inkom bedraagt 8 euro.

0: zoek naar een fietsenmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.
1: 20 jaar Zelem Zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
2: Waar is mijn vleeskroket?
1: Bart Kael.
2: Samen in de zon.
1: Willy Sommers.
2: Oh, laat de zon in je hand.
1: De Romeo's.
2: Viva de Romeo's.
1: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be. Ontdek ze, de crazy deals, tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
1: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.

Uit 1985, dat was King met Love and Pride. Vanavond om 8 uur opent het toneelgezelschap Uilenspiegel in zijn theater in Diest, het Theatercafé. De reservaties lopen via info@uilenspiegel.nu. En om 8 uur vindt in het cultuurcentrum van Te Senderlo de Overtime Quiz plaats. Het is een algemene kennisquiz bedoeld voor ploegen tot 5 personen. Alle info hierover vind je terug in onze agenda op onze website radiodemerstad.be.

Greenfield en Cook met hun Easy Boy. En daar ben ik zelf ook een beetje. Ik ga een beetje opschuiven hier en plaats maken voor de mensen van het nieuws. We kijken al uit naar die update zometeen om 11 uur. Daarna zijn we er weer. Zometeen nog Clouseau met Sventy Bolt. Na deze van Ray Charles en Hit the Road Jack.

0: is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Vanochtend trok er een fel onweer over Vlaanderen. Vooral Vlaams-Brabant en de regio Mechelen werden getroffen. Daar kreeg de brandweer verschillende meldingen van blikseminslagen. In Brussel zijn er dan weer verschillende wegen en tunnels onder water gelopen. En ook op de luchthaven van Zaventem waren er problemen. De activiteiten op de grond konden een tijdje niet doorgaan. Dat zegt Issan Shualekli van Brussels Airport.
4: Dat betekent dat bijvoorbeeld de bagagekarretjes of de passagiersbruggen tijdelijk niet mogen gebruikt worden. Dat is een vaste veiligheidsmaatregel bij onweer en bliksem. En dat is een paar keer gebeurd vanmorgen. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat de vluchten tussen 6 en 8 uur, dat die wel wat vertragingen hebben gekend.
3: Dat ging dan van een half uur tot meer dan een uur vertraging. Intussen verloopt alles weer normaal. In Antwerpen heeft de politie gisteren een man opgepakt die met een bijl over straat liep. Hij zwaaide ermee naar voorbijrijdende auto's. Omstaanders konden de man al overmeesteren voor de politie ter plaatse was. Er vielen gelukkig geen gewonden. Het is nog niet duidelijk wat de man bezielde. Er circuleerden ook beelden op sociale media van het incident, maar die zijn intussen offline gehaald. En de Verenigde Staten hebben een nieuwe aanval uitgevoerd op een schip in de Stille Oceaan, dat meldt het Amerikaanse leger. 3 mensen kwamen daarbij om het leven. Het zou opnieuw gaan om een schip van drugsmokkelaars. Hoewel daar niet echt bewijs voor is. Het is al de 3e aanval deze week. De operatie begon in september vorig jaar. Er kwamen in totaal al bijna 200 mensen om het leven. Het wordt stilaan droger en blijft ook nog warm vandaag tot 29 graden. Tegen de avond opnieuw kans op buien en onweer. Morgen dan eerst nog wat wolken, daarna meer zon bij zo'n 24 graden. Maandag zwart hetzelfde weer, vanaf dinsdag meer kans op buien.

0: Susan Fassbender en zo'n liedje wat altijd blijft hangen, vind ik elke keer dat ik het hoor. 1981 schrijven we voor deze Twilight Café.
1: Graffiti! Van 10 tot 12 met Jan de Groot.
0: Ja, voilà. Daarmee zijn we alweer vertrokken voor het tweede uur van Graffiti.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg en zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar. Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5.
2: Actie geldig tot eind mei.
3: Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen. Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de Oude Diesterstraat in Waanrode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Nelly's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanrode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanrode.be.

0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer. Hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

Ja, dat was meteen een beetje terugblikken op het weer van de afgelopen week. Het was zelfs meer dan summertime. Dat waren de Shakespeares. Vanmiddag om 1 uur presenteren 500 leerlingen van muziekschool Hamaril en Hamatrem in Den Akker in Rillaar hun eindconcert. En om 2:30 brengen de jongere leerlingen van de Koninklijke Diesten Balletschool José Nicola je in Den Amer in Diest naar de Sprookjesboom. Wil je hiervoor reserveren? Kijk dan even in onze agenda op onze website.

0: naar een fietsmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.
1: Ontdek ze, de crazy deals. Tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed. Of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
1: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Classic hits. Altijd en overal. In Vlaams-Brabant en Limburg.

De Travelling Wilburys en Handle With Care. Vanavond om 19:30 brengen de grotere leerlingen van de Koninklijke Diesten Balletschool José Nicola je in de Namer in Diest een productie rond het tijdloze sprookje Assepoester. De hoofdrol wordt vertolkt door Liene Binnoot. Sweet.

Tom Jones en What's New Pussycat. We hebben geen nieuwsjes meer in deze graffiti. We hebben alle activiteiten vernoemd. Je kan ze ook nalezen in onze agenda op radiodemerstad.be. Ook morgen zijn we er met een zondagse graffiti. Morgen voormiddag om 10 uur. Zometeen de flashback top 30 na 12 uur met Herman de Graaf. En nu nog Alexander Curly. Het gaat over Hollanders. Weekend.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Steeds meer jongeren in Antwerpen plegen zware feiten, zoals poging tot moord, doodslag en onopzettelijk doden. Het Antwerpse jeugdparket registreerde vorig jaar 65 PV's. Dat is een record en ook het hoogste aantal van het land. Jongeren die spijbelen lopen meer risico om in het criminele milieu te belanden. Dat zegt jeugdadvocaat Chantal van den Bossen.
4: Ze schamen de straat af, ze komen in contact met foute vrienden. En op dat moment is het natuurlijk gemakkelijker om terecht te komen in een verkeerde groep. Wat dat dan tot gevolg heeft dat ze soms dan wel feiten plegen. Daarom is het ook zo belangrijk dat de school mee aan preventie doet. Dat ze nakijken of er spijbelcontracten zijn en dergelijke meer. Om juist te vermijden dat de gasten op straat rondhangen.
3: Er worden ook wel gewoon meer aangiftes gedaan. En door de vele camera's in de straten is de pakkans ook groter. De luchthaven van München in Duitsland is vanochtend een tijd lang volledig stilgelegd nadat piloten mogelijk een verdachte drone hadden opgemerkt. Beide start- en landingsbanen werden gesloten. De politie heeft de omgeving onderzocht. Er werden geen drones gevonden en na een uurtje kon het vliegverkeer weer hervatten. Het Israëlische leger roept inwoners van Zuid-Libanon opnieuw op om te evacueren, omdat het nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op doelwitten van de pro-Iraanse militie Hezbollah. Er geldt nochtans een staakt het vuren, maar zowel Israël als Hezbollah blijven het schenden. Gisteren vielen er nog 11 doden in Libanon bij Israëlische aanvallen op 30 plaatsen. De Amerikaanse president Donald Trump is gezond, maar hij moet wel vermageren. Dat blijkt uit zijn laatste medisch onderzoek. De resultaten daarvan zijn vrijgegeven, omdat veel Amerikanen twijfelen aan de fysieke en mentale gezondheid van hun president. Maar hij zou dus in uitstekende gezondheid zijn. De artsen raden hem wel aan om gezonder te eten en meer te bewegen. En het zijn dit weekend opnieuw de archeologiedagen in Vlaanderen. Meer dan 150 sites en musea zijn open, vaak met een interactief programma. Ook voor kinderen en jongeren. Je hoort Benedikt Heligeer van de organisatie.
5: Het is echt een unieke kans om archeologie van dichtbij te ontdekken en zelf te ervaren. Heel wat activiteiten kan je zelf aan de slag gaan als archeoloog. En willen we iedereen laten kennismaken met het verleden onder onze voeten en het draagvlak van die boeiende wetenschap dat archeologie is vergroten.
3: Het volledige programma vind je op www.archeologiedagen.be. De voorbije edities lokten de archeologiedagen tot 20.000 bezoekers. Het is droog met af en toe zon bij maxima tot 30 graden. Later deze namiddag is er opnieuw kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon en tot 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag.

Dankjewel Jan voor graffiti. En dan is het nu weer aan ons om te doen wat moet gedaan worden. En dat is een nieuwe Flashback Top 30 de wereld insturen. En deze week gaan we daarvoor maar liefst 56 jaar terug in de tijd. Met wat toen de vijfde aflevering was van de pas in het leven geroepen BRT Top 30. En dus is het weer heel even 30 mei 1970. Het was de tijd dat de Dolleminas voor het eerst opdoken. De voor emancipatie vechtende vrouwen die daarvoor ludieke middelen gebruikten. En de bekende uitspraak Houston, we have a problem ontstaat als tijdens de missie van Apollo 13 een zuurstoftank ontploft. Gelukkig is er hier minder explosiegevaar en kunnen wij probleemloos met zuurstof in de longen van start gaan met nummer 30. En die is van het country duo Jack Blanchard en Misty Morgan.

Dat was het zingende echtpaar Jack Blanchard en Misty Morgan, die eerder met dit nummer 2 weken op 1 gestaan hadden in de Amerikaanse countrylijsten en uiteindelijk ook de gewone hitparades haalden. Zoals vandaag hier bij ons, waar ze met de Tennessee Bird Walk nieuw binnenkwamen op 30. En zo de eerste waren van slechts 4 nieuwkomers in deze lijst, waarvan de hoogste straks nieuw binnenkomt op 20. Maar nu eerst een zittenblijver op 29 van de George Baker Selection.

0: Twee weken geleden stonden zij hier op nummer 1 met Paloma Blanca in een lijst uit 75. Maar ook in de jaren daarvoor had George Baker al heel wat hits bij elkaar geschreven en gezongen, waarvan Little Green Bag ook vandaag nog steeds zijn masterpiece is. En dit was daarvan de opvolger Dear Anne, dat deze week bleef zitten op 29.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op zaterdag 2 mei is dus om 12 uur 's middags de allereerste BRT Top 30 te horen bij BRT 2 Omroep Oost-Vlaanderen. Precies 1 jaar na Woodstock en de eerste volwaardige rockfestivals acht de openbare omroep de tijd rijp voor een eigen hitlijst. Gerechtsdeurwaarder Jo van Baklee stelt die samen en Roger Troch praat ze in de intussen vertrouwde omgekeerde volgorde de huiskamer binnen. En ook op 2 mei maakt staatssecretaris voor Streekeconomie André Vlerik bekend dat hij geen vergunning zal afleveren aan de Canadese Asbestos Corporation om een fabriek te bouwen in de Gentse kanaalzone. Hij vindt een asbestverwerkend bedrijf een te groot gevaar voor mens en milieu. En hoewel in die tijd de gevaren van asbest nog niet zo bekend waren, had deze André Vlerik dus een zeer vooruitziende blik. Hij zal later ook de naamgever worden van de Vlerik Business School. In 1970 vond van maart tot september de wereldtentoonstelling plaats in het Japanse Osaka. En dat vormde voor de Nederlandse band The Shoes de inspiratiebron voor nummer 28, waar ze nieuw binnenkomen met een lied over Osaka. Al gaat het hier niet over de stad zelf, maar over een meisje waar de zanger van de groep wanhopig naar op zoek is.

Een minder bekende naam in deze lijst van 30 mei 1970... is die van de Mailer McKenzie Band. Zij komen uit Den Haag, waren actief tussen 1969 en 1972... en werden geproduceerd door Hans van Hemert. Later de man ook achter Martha McNeil en Love. Maar 56 jaar geleden was hij dus aan de slag met de Mailer McKenzie Band, die we hier hoorden met Red Rover, waarmee ze de derde en meteen ook al voorlaatste nieuwe waren op 27. Maar gelukkig komen we ook regelmatig bekende namen tegen, zoals het trio dat één plaats hoger staat en al een hele race hits op hun naam hadden staan. Zoals Massachusetts, I've Gotta Get a Message to You and Don't Forget to Remember Me. En van die laatste was dit de opvolger waarvoor ze goed gekeken en geluisterd hadden naar Tarzan en Jane. Want hun oergeluiden hoor je met een beetje verbeelding ook min of meer terug op het nummer dat deze week zakt van 23 naar 26.

0: resultaat. Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be. Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

Door hier en daar een beetje te duwen, konden we hem een plaats of drie hoger krijgen. Want vorige week stond Jimmy Frey nog op 28 en deze week steeg hij door naar 25. Met een nummer dat origineel van de Buchanan Brothers was, die het in 69 uitbrachten als I'll Never Get Enough. Maar door Nelly Bale, de vaste tekstschrijfster van Wiltura, vertaald werd in Duw een Beetje. Jimmy Frey was dat. En ook Chicago krijgt een duwtje in de rug, want zij gaan in hun tweede week van 30 naar 24 met Make Me Smile.

0: Samen met Blood, Sweat and Tears, een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de zogenaamde koperpop, waarbij de blaasinstrumenten de boventoon voeren. En zo bliezen die van Chicago letterlijk nieuw leven in de popmuziek van de vroege jaren 70. Met hits als I'm a Man, 25-4-6-2-4 en Make Me Smile, waarmee Chicago deze week 6 plaatsen steeg van 30 naar 24.
1: Flashback Top 30, terugblik.
0: Op 4 mei worden 4 studenten gedood en 9 anderen gewond als de Nationale Garde op de campus van de Universiteit van Kent in de Amerikaanse staat Ohio het vuur opent tijdens een studentenbetoging tegen de toenemende Amerikaanse betrokkenheid in de Vietnamoorlog. Naar aanleiding van deze Kent State shootings nemen Crosby, Stills, Nash & Young de protestsong Ohio op. In het voetbal verlengt Standaard zijn landstitel nadat de Luikse club de competitie beëindigt met 4 punten voorsprong op Club Brugge. Topschutter is Lothar Emmerich van Beerschot met 29 doelpunten. En Feyenoord wint op 6 mei als eerste Nederlandse club de Europa Cup 1. In het San Siro stadion in Milaan winnen de Nederlanders de finale met 2-1 van Celtic. Door nu met nog een laatste restantje van het Eurovisie Songfestival dat 2 maanden eerder plaatsvond in Amsterdam en waar Ierland voor de eerste keer en dankzij Johnny Logan zeker niet voor het laatst deze liedjeswedstrijd won. Het was overigens nog maar de 2e keer na Boom Bang Bang van Lulu dat een Engelstalig lied de hoofdvogel afschoot. En het meisje dat dat voor elkaar kreeg was Dana, die hier 5 plaatsen zakt van 18 naar 23 met All Kinds of Everything. No.

Sommige artiesten namen hun platen zodanig op dat ze beter klonken op de middengolf. En we verdenken Jay Vincent Edwards ervan dat hij dat ook deed. Want hij kreeg bijna onbegrensde airplay bij Radio Luxembourg, de Big 208, die zijn nummer bijna elk uur draaide. Zij waren dus zeker vrienden van Jay Vincent Edwards, de man die 1 jaar eerder een grote hit had met Thanks. Maar nu terug is met Who Are My Friends en hij steeg ermee van 27 naar 22. Hadden we zo net op 23 nog de winnares van het Songfestival, dan was dit de runner-up van Groot-Brittannië. Zij stuurde Mary Hopkin, die als een van de eerste artiesten op het Apple-label van de Beatles toen al een mooie carrière achter de rug had. Maar de kers op de taart was toch dit nummer, waarmee ze ook in onze top 30 goed scoorde. Al moet ze deze week wel 6 plaatsen prijsgeven en zakt van 15 naar 21 met Knock Knock.

Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel. Voor elke

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Je hoort nog eens wat op Demonstad.
4: 30 hits uit vervlogen tijden.
5: De 30 beste van vroeger. 30 knallers uit de geschiedenis. De top 30 van toen.
6: 1970.
7: Nieuw.

Net als de Bee Gees en Chicago hadden ook de Moody Blues, de overgang van de jaren 60 naar de jaren 70, probleemloos overleefd. Want precies 2 jaar na hun klassieker Nights in White Satin zijn ze nu weer terug met Question, dat zoals zoveel songs in die tijd een reactie was op de oorlog in Vietnam. De Moody Blues kwamen er als hoogste nieuwe mee binnen op 20. You can

0: Dit nummer duikt wel eens vaker op in de Flashback Top 30. De één keer in de versie van The Cats, een andere keer in die van Jerry Lee Lewis, die er in 1979 nog eens een hit mee had. Maar vandaag was het John Rawls uit Nieuw-Zeeland die we hoorden met Save the Last Dance for Me, een van de opvolgers van zijn wereldhit If I Only Had Time uit 68. Hij zakte er deze week 7 plaatsen mee, van 12 naar 19.
1: Flashback Top 30. Terugblik.
0: Nadat anderhalve maand eerder Paul McCartney zijn vertrek bij de Beatles had aangekondigd, wat de facto het einde van de band betekende, verschijnt op 8 mei het album Let It Be, de 12e en laatste officiële plaat van de groep. En het is ook Paul McCartney die allesbehalve blij is met de nieuwe arrangementen die producer Phil Spector aan sommige nummers had toegevoegd. Vooral over het zogenaamde Mantovani-arrangement van The Long and Winding Road is hij niet te spreken. En even later, op 20 mei, gaat ook de film Let It Be in Europese première in Londen en Liverpool. In deze film worden de Beatles gevolgd tijdens het opnameproces van het gelijknamige album. En dan naar een groepje dat in de jaren 60 al wat lokale bekendheid gekregen had in het Gentse, waar ze eerst als de Black Fellows en later als de New Inspiration de ene zaal na de andere plat speelden. En uiteindelijk scoorden ze ook een paar bescheiden hitjes die door de juiste mensen opgemerkt werden, waardoor ze zelfs mochten gaan opnemen in de beroemde Apple Studios van, jawel, daar zijn ze weer, de Beatles. En een van de nummers die daar tot stand kwamen is Thinking About the Good Times, dat hier zakt van 11 naar 18. Dit is de New

Dat was de tweede single van het Nederlandse Earth and Fire, die eerder dat jaar onder de vleugels van George Kooijmans van Golden Earring voor het eerst een hit hadden met Seasons. En in die tijd nog stevige progressieve rockmuziek maakte. Dat kon je duidelijk horen op Ruby is the One, waarmee ze 3 plaatsen stegen van 20 naar 17. En 1 plaats hoger, de plaat die voor eeuwig en altijd bekend zal blijven als de eerste nummer 1 in de allereerste BRT Top 30, die, zoals je eerder hoorde, op 2 mei de ether inging. En die is van Norman Greenbaum, die, zoals zijn naam doet vermoeden, Joodse roots had, maar toch over Jezus zingt op dit christelijk geïnspireerde nummer, dat je misschien nog kent in de jaren 80 versie van Doctor and the Medics. Maar hier hoor je uiteraard de originele, die deze week zakt van 13 naar 16 en ons meeneemt naar 1 uur. Tot zo.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Al maar meer jongeren in Antwerpen plegen zware feiten, zoals poging tot moord, doodslag en onopzettelijk doden. Het Antwerpse jeugdparket registreerde vorig jaar 65 PV's. Dat is een record en ook het hoogste aantal van het land. Jongeren die spijbelen lopen meer risico om in het criminele milieu te belanden. Dat zegt jeugdadvocaat Chantal van den Bos.
4: Ze schamen de straat af, ze komen in contact met foute vrienden en op dat moment is het natuurlijk gemakkelijker om terecht te komen in een verkeerde groep, wat dat dan tot gevolg heeft dat ze soms dan wel feiten plegen. Daarom is het ook zo belangrijk dat de school mee aan preventie doet, dat ze nakijken of er spijbelcontracten zijn en dergelijke meer, om juist te vermijden dat de gasten op straat rondhangen.
3: Er worden ook wel gewoon meer aangiftes gedaan en door de vele camera's in de straten is de pakkans ook groter. De liberale vakbond ACLVB verandert na 130 jaar van naam en heet voortaan Synova. Het is een samenvoegsel van het Griekse syn, dat betekent samen, en het Latijnse nova, dat betekent nieuw. De voorzitter wou het woord liberaal uit de naam, omdat de vakbond niet meer gelinkt wil worden aan de liberale partij Anders. Bij Russische en Oekraïnse drone- en raketaanvallen zijn vannacht verschillende doden en gewonden gevallen. In Rusland zouden al zeker 3 mensen omgekomen zijn. Er is daar ook brand uitgebroken, in de buurt van een oliedepot en aan een tanker. In Oekraïne zijn dan weer inslagen gemeld op 7 verschillende plaatsen. Daar spreken ze van 1 dode en 5 gewonden. De Amerikaanse president Donald Trump is gezond, maar hij moet wel vermageren. Dat blijkt uit zijn laatste medisch onderzoek. De resultaten daarvan zijn vrijgegeven omdat veel Amerikanen twijfelen aan de fysieke en mentale gezondheid van hun president. Maar hij zou dus in uitstekende gezondheid zijn. De artsen raden hem wel aan om gezonder te eten en meer te bewegen. En als je nog een leuke activiteit zoekt dit weekend, dan kan je een archeologische site of een museum bezoeken. Want het zijn vandaag en morgen de archeologiedagen in Vlaanderen. Meer dan 150 sites en musea zijn open. Vaak met een interactief programma, ook voor kinderen en jongeren. Je hoort Benedikt Heligeer van de organisatie.
5: Het is echt een unieke kans om archeologie van dichtbij te ontdekken en zelf te ervaren. Heel wat activiteiten kan je zelf aan de slag gaan als archeoloog. En willen we iedereen laten kennismaken met het verleden onder onze voeten. En het draagvlak van die boeiende wetenschap dat archeologie is, vergroten.
3: Het volledige programma vind je op www.archeologiedagen.be. De voorbije edities lokten de archeologiedagen tot 20.000 bezoekers. Het is droog met af en toe zon bij maxima tot 30 graden. Later deze namiddag is er opnieuw kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon en tot 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Net als Chicago, die we in het vorige uur hoorden, kwam ook dit uit de categorie Rock with Brass. En precies omwille van de vele koperblazers werden zij wel eens verward met Blood, Sweat and Tears. Maar dit waren de Ides of March, een vreemde groepsnaam die slaat op 15 maart van het jaar 44 voor Christus. De dag waarop keizer Julius Caesar vermoord werd. En toevallig was Vehicle ook het lievelingsnummer van Sylvester Stallone, die toen hij in de jaren 80 op zoek moest naar een themanummer voor zijn film Rocky 3, per se wilde dat dat gemaakt zou worden door de jongens van The Ides of March. En dat deden ze ook met The Eye of the Tiger, maar dan onder hun nieuwe naam Survivor. En zo mochten zij vandaag het tweede uur openen van deze flashback top 30 van precies dag op dag 56 jaar geleden. Want tot twee uur is het hier nog steeds 30 mei 1970. Goedemiddag en welkom terug.

0: Dit was origineel van Nina Simone uit 69. Maar het nummer werd vooral bekend in de versie van het Jamaicaanse duo Bob en Marsha. En dat zijn Bob Andy en Marsha Griffith, die ooit begonnen was als achtergrondzangeres bij Bob Marley en zelf nog een hit had in de jaren 80 met Electric Boogie. Maar in deze lijst was de ene helft van Bob en Marsha, die met Young, Gifted en Black twee plaatsen stegen van 16 naar 14.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 8 mei wordt de Vlaamse acteur Julien Schoenaerts, de vader van Matthias Schoenaerts, vrijgelaten uit de gesloten instelling van de Broeders Alexianen in Tiene. Hij was er opgesloten omdat hij zich solidair verklaard had met de stakende mijnwerkers van het Kempische Bekken en omwille van allerlei fratsen die hij had uitgehaald als gevolg van zijn bipolaire stoornis. En een film die in de maand mei veel volk naar de bioscoop lokt is Butch Cassidy and the Sundance Kid, met in de hoofdrollen Paul Newman en Robert Redford. Deze western sleepte één maand eerder 4 Oscars in de wacht, voor onder meer het nummer Raindrops Keep Falling on My Head van B.J. Thomas uit de soundtrack van de film. En op 12 mei eindigt de ronde van Spanje met een eindoverwinning van de Spanjaard Luis Ocaña. De enige twee Belgen in de top 10 van deze Vuelta zijn Herman van Springel op plaats 3 en Kempenaar Willy Intven op plaats 5. Tijd nu voor een Britse band die hits hadden met Melting Pot, Our World en waarschijnlijk hun bekendste Good Morning Freedom, waarmee ze zich de voorbije weken stevig in de top 10 genesteld hadden. Maar deze week daaruit verdwijnen door te zakken van 9 naar 13. Dit is

Oorspronkelijk 1 jaar eerder voor het eerst opgenomen door de Engelse progressieve rockband Rare Bird. Maar bij ons was het Steve Roland en de Family Dog. Met onder meer Albert Hammond die er een hit mee hadden. Terwijl Steve Roland dan weer de man was die onder meer de hits produceerde van Dave D, Dozy, Beaky, Mick en Titch. Maar hier was hij dus even de zanger van Sympathy, dat in zijn 4e week 5 plaatsen steeg van 17 naar 12. En 1 plaats hoger staan de Hollies met Elton John, die toen nog sessiemuzikant was, op piano. En zo werd meteen ook duidelijk dat de Hollies, die toch vooral een 60s band waren, ook 1 decennium later nog steeds erg succesvol zouden blijven. En dit is de eerste hit die ze hadden in de 70s en die deze week doorstijgt van 14 naar 11. En die heet I Can Tell the Bottom from the Top.

0: zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
1: Waar is mijn vleeskroket?
0: Bart Kael.
1: Samen in de zon.
0: Willy Sommers.
1: Oh, laat de zon in je haar.
0: De Romeo's.
1: Viva de Romeo's.
0: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transport Pans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem zomert in Sportcentrum De Kamberge Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.

0: nieuwe kleur. VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Meldertse straat 8.
1: Alle vet en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Je auto wassen.
3: Check.
2: Je ramen wassen.
3: Check.
2: Maar je zonnepanelen?
3: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
2: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
4: Solar Assistance to the rescue.
2: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
5: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
6: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
7: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
8: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
6: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
9: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke.
10: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.
11: Flashback top 30. Van 12 tot 2.

Als producer is hij vooral bekend als de ontdekker van Genesis. Maar zelf had Jonathan King veelal onder heel wat andere aliassen ook een niet gering aantal hits, waarvan Cherry Cherry en Hooked on a Feeling de bekendste waren. En ook met Million Dollar Bash haalde hij vlot de top 10 en was deze week met 9 plaatsen winst zelfs de snelste stijger, want hij steeg van 19 naar 10. En dit is origineel een Amerikaans volksliedje dat voor het eerst werd opgenomen door het duo Ashley en Foster in 1934. Maar de bekendste versie was natuurlijk van The Animals, die er een Britse en Amerikaanse nummer 1 hit mee hadden. En dan hebben we het over The House of the Rising Sun, hier in de

0: The House of the Rising Sun is overigens een huis waar nog redelijk veel mysterie rondhangt. Volgens de ene was het een hotel, volgens de ander een bordeel. Wat wel zeker is, is dat we hier de versie hoorden van Fruited Pink, die er deze week mee zakte van 6 naar 9.
1: Flashback top 30, terugblik.
0: Op 17 mei vertrekt de Noorse ontdekkingsreiziger Thor Heyerdahl, bekend van de Kon-Tiki-expeditie, met zijn nieuwe papyrusboot, de Ra 2, vanuit Marokko. Hij zal er 56 dagen mee op de Atlantische Oceaan dobberen om op 12 juli de kust van Barbados te bereiken. Eén dag later, op 18 mei, wordt het allereerste Pinkpopfestival gehouden in het Nederlands-Limburgse Geleen. Omdat volkszangeres Melanie op het laatste ogenblik haar concert annuleert, organiseert Jan Smeets in allerhaast een festival met enkel Nederlandse topgroepen als de George Baker Selection, Livin' Blues en Golden Earring. Het festival is zo succesvol dat het een jaarlijkse traditie wordt. En ook op 18 mei gaat de 53ste Giro d'Italia van start. En die zal 2 weken later gewonnen worden door Eddy Merckx, net voor zijn grote rivaal Felice Gimondi. Tijd nu voor een man die op weg is naar nummer 1, en dat is James Lloyd. Hij was van Jamaicaanse afkomst, maar verzeilde via Londen in Duitsland, waar hij zijn eerste single Frag Mein Herz opnam. Dat werd niks, maar de opvolger, die sloeg in als een kamikaze drone en werd een van de grootste hits uit de lente van 1970, die deze week stijgt van 10 naar 8. Dit is

Dat was een van de liedjes uit het San Remo Festival van 1970... van de Italiaanse zangeres Orietta Berti. En vrijwel onmiddellijk gecoverd door onze eigen Marva... die hier met de Vlaamse versie, geschreven door alweer Nelly Bijl... één plaats vooruit ging van 8 naar 7. Dat was Tippy Tippy T. En de man die één plaats hoger staat, wordt volgende week 86... maar is nog lang niet van plan om zijn dagen te slijten tussen de Sanseverias. Want op 20 juni trapt hij met de Come Gather Round Tour een nieuwe concertreeks af met een 20-tal optredens... waarbij ook Billy Ocean regelmatig te zien zal zijn als voorprogramma. Maar 56 jaar geleden stond hij bij ons op 6 met Daughter of Darkness. Wow.

0: naar een fietsenmaker? Heeft uw elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.
1: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoetank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoetanks. Bel 0498-31-37-19. 0498-31-37-19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
2: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
2: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Actie geldig tot eind mei.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
4: VGT Cooling en Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hou hem vast, Demonstad! Demonstad!
7: De Flashback Top 30.

American Woman van The Guess Who ontstond toevallig toen de band tijdens een concert zomaar wat in het wilde weg aan het jammen was. En het was groepslid Randy Backman, later bekend van Backman Turner Overdrive, die meteen doorhad dat al dat gejam wel eens tot een nieuw nummer zou kunnen leiden. En bovendien had hij ook gezien dat een fan het concert stiekem opgenomen had met een draagbare cassette recorder. En dus gaf hij hun manager de opdracht om die cassette in beslag te gaan nemen. En zo konden ze die spontaan ontstane, maar zeer briljante gitaarriff netjes leren spelen en gebruiken in The American Woman, waarmee The Guess Who deze week 2 plaatsen steeg van 7 naar 5. En ook dit stijgt van het duo Simon & Garfunkel. Zij gaan van 5 naar 4 met Cecilia.

0: We hebben het vanmiddag al een paar keer gehad over die allereerste top 30 van 2 mei 1970. En daarin stonden maar liefst twee covers van het nummer Cecilia. Eentje door Harmony Grass en eentje door Anne en John Ryder. Maar voor geen van beiden werd het een vetpot, in tegenstelling tot de originele uitvoerders, het duo Simon & Garfunkel, die er een goede maand later zelf ook een grote hit mee hebben, waarmee ze hier van 5 naar 4 gingen.
1: Flashback top 30. Terugblik.
0: Op 31 mei is er voor de kust van Peru in de Stille Oceaan een grote aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Zo'n 70.000 mensen zullen als gevolg hiervan het leven laten. Veel Peruvianen wijten deze aardbeving aan de kernproef die Frankrijk één dag eerder op dezelfde plaats had uitgevoerd. En ook op 31 mei gaat in Mexico het wereldkampioenschap voetbal van start. Brazilië zal er voor de derde keer wereldkampioen worden. Onder meer dankzij glansrijke prestaties van Pelé. Onze Rode Duivels moesten in groep A genoegen nemen met een derde plaats en kwamen dus niet meer in aanmerking voor de kwartfinales. Best scorende landgenoten waren Wilfried Van Moer en Raoul Lambert. Elk goed voor 2 doelpunten op dit WK.

Een tijdje geleden zei ik nog dat het eerder zeldzaam is dat een artiest of groep twee keer genoteerd staat in de top 10. Maar ook vandaag gebeurt het weer. En bovendien staan Simon en Garfunkel ook nog eens netjes na elkaar met hun huidige en hun vorige single. Hadden we net op 4 Cecilia, dan was dit El Condor Pasa. Dat Paul Simon gehoord had in de instrumentale versie van Los Incas, er een tekst bij bedenkt en het opneemt met zijn maatje Art Garfunkel. Het zal uiteindelijk een van hun allergrootste hits worden die deze week bleef zitten op 3. En op 2 de nummer 1 van vorige week. Dit zijn Soulful Dynamics. In

0: Soulful Dynamics werd in 65 opgericht in het Afrikaanse Liberia. Maar omdat dat land niet meteen bekend staat voor het genereren van veel hitparadesucces, verkassen ze in 69 naar Hamburg in Duitsland, waar ze Mademoiselle Ninette opnemen. En zo werd een grote hit geboren die deze week zakte van 1 naar 2. En dat betekent dus een nieuwe nummer 1. En die hoor je zometeen na het overzicht. Met op 10 deze week de snelste stijger van Jonathan King en Million Dollar Bash. 9 Fruited Pink en The House of the Rising Sun. 8 James Lloyd Keep on Smiling. 7 Marva met Tippy Tippy T. 6 Tom Jones Daughter of Darkness. Op 5 stond The Guess Who met American Woman. Op 4 Simon & Garfunkel met Cecilia. Diezelfde Simon & Garfunkel stonden ook op 3, maar dan met El Condor Pasa. En op 2 Soulful Dynamics met Mademoiselle Ninette. En dan is dit de volgende 3 weken.
1: Nummer 1. Come on around.
0: We're going up around the bend. The Fortunate Sons, zeg maar de beste coverband van Creedence Clearwater Revival, treedt vanavond op in de Capitol in Gent. Maar vanmiddag hoor je bij ons The Real Stuff, want de band van John Fogerty staat op 30 mei 1970 helemaal bovenaan met Up Around the Bend. En tot zover deze flashback top 30. Tot volgende

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Langs de E40 in Jabbeke richting Oostende is de politie binnengevallen op een Flixbus. Een van de chauffeurs belde de politie nadat hij een wapen had gezien. De bus is dan gestopt op de pechstrook. Anne Berger van de federale politie.
4: De wegpolitie heeft in samenwerking met de politiezone het hout alle mensen van de bus laten stappen. Iedereen is gefouilleerd en de bus wordt eigenlijk volledig doorzocht ook. Intussen zijn er wel al 2 vuurwapens aangetroffen op het toilet in de bus, maar dus het verder onderzoek loopt daar momenteel nog. Er zijn 2 rijstroken open in de richting van de kust.
3: Het verkeer wordt aangeraden om de afrit in de Loppem te nemen. De liberale vakbond ACLVB verandert na 130 jaar van naam en heet voortaan Synova. Dat is een samenvoegsel van het Griekse syn, dat betekent samen, en het Latijnse nova, dat betekent nieuw. De voorzitter wou het woord liberaal uit de naam, omdat de vakbond niet meer gelinkt wil worden aan de liberale partij Anders. En in Laos zijn 5 van de 7 goudzoekers bevrijd die al meer dan 10 dagen vastzaten in een grot. De mannen raakten in de problemen nadat de grot overstroomde door zware regenval. Enkele andere goudzoekers konden nog ontsnappen en verwittigden de hulpdiensten. Er zijn ook nog altijd 2 mensen vermist, maar de kans dat ze nog leven is klein. Het is droog met af en toe zon bij maxima tot 30 graden. Later deze namiddag opnieuw kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon en tot 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag.

Even naar checken, ze zijn goed ingesmeerd hoor. De haartjes, Runaway Boys. Tony welkom hier met Radio Demerstad op deze zaterdag. Vandaag ook alweer de voorlaatste uitzending van Tussen Naalden Digitaal. En we gaan ons een beetje amuseren de komende 2 uur hoor. Ja, zeker en vast. Ik krijg wat informatie en heel veel hits. Straks nog Tony Christie. Ik heb Fran Lipo Lipi nog een keertje meegebracht. En nu gaan we terug naar de jaren 70 met deze versie van Sister Sledge en We Are Family. Is dat zo? Prima!

0: iedereen goed opgelet.
1: Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de oude Diesterstraat in Waanderode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Nilly's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanderode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanderode.be. Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.
2: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
2: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerke. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.

0: Reis gerust en maak nu een afspraak via onze website Herbodsreizen. Uw garantie voor een droomvakantie.
1: Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.

wel voor half drie met Radio Demenstad. Het zou geen slechte naam zijn voor een nieuwe cocktail. Pralipo Lipi. Ja. Shouldn't have to be like that. Straks vertel ik meer over het weer. Ik hoop dat je gisteravond niet al te veel last gehad hebt wat betreft het onweer wat langs is geweest. Ja, dus niet eigenlijk, maar in Zaventem hebben ze waarschijnlijk wel veel last gehad. Straks wordt er alles over verteld in het nieuws van 3 uur. En ik zo meteen om 2:30. Maar eerst nog Genesis op je loslaten. Jesus, he knows me.

Johnny Chrissy en Don't Go Down to Reno met Radio Demerstad. Fijn dat je meeluistert op deze zaterdag vandaag. Het is, even kijken, het is de 30ste vandaag. Het is 4:30 en als je niet weet wat doen vandaag, vanavond vanaf 18 uur opent het Ferm Café in basisschool De Vlindertuin in Averbode. Er is gratis inkom. En vanaf 19 uur dan kan je ook in De Klinker in Aarschot terecht voor Three Kind of Rock. Ja, drie bands brengen dus drie stijlen op één podium. Tickets kosten dus €8. Het is maar dat je het weet, hoor.

0: jaar is de tijd dat ze nog stond te zingen op haar blote voeten op het Eurovisie Songfestival. Sandy Shaw met Think It All Over. Ja. Zullen we eens kijken hoe het zit met het weer vandaag?
1: En Tony, wat voor weer krijgen we morgen?
0: Afhankelijk van het gedrag van de onweerders komende nacht starten we dus zondag in het oosten mogelijk nog met regen en onweersbuien die uiteindelijk wegtrekken richting Duitsland. Elders zijn er op de meeste plaatsen brede opklaringen. De maxima die liggen rond zo'n 19 graden aan zee en 24 in de Kempen. Maandag dan begint de dag dus met brede opklaringen en wolkenvelden. En in de loop van de dag ontwikkelen er zich stapelwolken en is er kans op een buitje, al blijft het op de meeste plaatsen droog. Aan zee is het doorgaans dus meer zon. De maxima liggen maandag tussen 19 graden aan zee, 24 graden in het centrum van het land. Ietsjes minder dan de afgelopen week. En dan vandaag, hè, want deze namiddag is het gedeeltelijk bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Lokaal kan echter dus nog een onweertje tot ontwikkeling komen. De kans op hierop is het grootste in het centrum van het zuidoosten. Het onweer kan dus ook nog fel zijn met veel neerslag op korte tijd die gepaard gaat met hagel en felle windstoten. De maxima in het binnenland liggen tussen de 25 en de 30 graden.

0: Het heeft wel te maken met vannacht natuurlijk. Ride like the wind. En er was hevig wind. En ook heel veel regen. Het was Christopher Cross.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op. Tot wel 20% per jaar.
3: Solar Assistance to the rescue.
1: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
4: Dus tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.

Wij proberen elke dag weer de mooiste muziek met jou in de huiskamer te brengen. En ook die Franse plaatjes die horen daarbij. Gasgal, tout pour la musique. Ik weet niet of jij het weet, maar vanavond om 20 uur... dan opent ook weer natuurlijk toneelgezelschap Uilenspiegel in zijn theater in Diest, een theatercafé. De reservaties die gaan dus ook via info@uilenspiegel.be. Zo! En ook meer om 20 uur, dan wandel je ook met de nachtwachter Jeff vanuit de Grote Markt doorheen het middeleeuwse Diest. Deelname is €3 en meer, gratis voor kinderen tot 12 jaar. Die worden dus bij deze weer allemaal netjes uitgenodigd.

maar lekker uit, hoor. Ja. Dat ging toch zo lekker in die tijd, hè? Met Paul Anka, Adam en Eve. Ik heb ze nooit gekend, maar het moeten leuke mensen geweest zijn, denk ik, in die tijd. Zometeen is er nog een uurtje met daar in de koffiepauze. Om 3:15 gaan we dat doen. En we hebben eindelijk een jarige gevonden van deze 31ste. Die zullen we zo meteen even aan je voorstellen in deel 2 van Tussen Naald en Digitaal.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Langs de E40 in Jabeke is de politie binnengevallen op een Flixbus. Een van de chauffeurs belde de politie nadat hij een wapen had gezien. De bus is dan gestopt op de pechstrook. Anne Berger van de federale politie.
4: De wegpolitie heeft in samenwerking met de politiezone het hout alle mensen van de bus laten stappen. Iedereen is gefouilleerd en de bus wordt eigenlijk volledig doorzocht ook. Intussen zijn er wel al 2 vuurwapens aangetroffen op het toilet in de bus, maar dus het verder onderzoek loopt daar momenteel nog.
3: In Laos zijn 5 van de 7 goudzoekers bevrijd die al meer dan 10 dagen vastzaten in een grot. De mannen raakten in de problemen nadat de grot overstroomde door zware regenval. Enkele andere goudzoekers konden nog ontsnappen en verwittigden de hulpdiensten. Er zijn ook nog altijd 2 mensen vermist, maar de kans dat zij nog leven is klein. En sport. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de 3e ronde van het dubbelspel. Samen met haar Chinese partner Shuai Zhang schakelde ze een Argentijns-Duits duo uit in 2 korte sets, 2 keer 6-1. En het weer nog. Het is droog met af en toe zon bij maxima tot 30 graden. Later deze namiddag is er opnieuw kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon en tot 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar. Ontdek ze, de crazy deals, tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
1: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
3: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

0: Namelijk met de grote decibels verkondigt het. Dit is mijn leven. En groot gelijk heeft ze. Niemand heeft zich daarbij te moeien. Shirley Bassey. Het is bijna 4:10. Hier in Tussenhaald en Digitaal. Weet je wat? Zullen we samen een kopje koffie drinken? Gaan we samen doen? Drie classics komen eraan met Cliff Richard, de Monotones. Maar ik heb ook Benny Nijman. Je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet. Tussenhaald en Digitaal.
1: Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: Het was weer lekker hoor, de koffiepauze. Ja, ik moet zeggen, Chris verzorgt me vandaag zeer goed hoor. Cliff Richard en Wired for Sound draaiden we hier natuurlijk in de koffiepauze. En daarvoor ook nog die andere plaatjes. Het was de Monotones en
1: Modo.
0: En je had ook nog, je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet, van Benny Nijman met Radio Themastad. Zometeen een jarige op de draaitafel leggen. Wie zou het worden vandaag op deze 30ste? Je komt het zometeen allemaal te weten. Na Adi.

0: Ik zou het alleen doen met de langste adem, hoor. Adios Mexico. Het was La Costa met Radio Demerstad op deze zaterdagmiddag. Wat ben je aan het doen? Lekker aan het genieten misschien van de radio en van de hits. En wel, wij gaan even de lijst van de jarigen bovenhalen. Alhoewel, we gaan er eentje in de bloemetjes zetten vandaag. En dat is namelijk ook Tintin Duffy. Hij wordt vandaag 66 jaar. Gefeliciteerd allemaal!
1: Hij vond weer bij oma op de zolder een plaatje met een gaatje.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: West End Girls. Met de Pet Shop Boys hier op deze zaterdagmiddag. En luister naar Radio Demenstad. En even kijken, want vanavond om 20 uur dan vindt ook in het cultuurcentrum van Te Zenderlo de Overtime Quiz plaats. En deze algemene kennisquiz is bedoeld voor ploegen tot 5 personen. Deelname per ploeg is €25. En inschrijven kan nog steeds bij quizovertime@gmail.com. En om 20 uur gaat ook het outdoor Trappistenwal van start. Dat aan de Barendsbergseweg in Schaffen. De animatie wordt verzorgd door Covers and Rocks en ook met DJ Michael. Het evenement wordt georganiseerd ten voordele van ook de Rode Duivels Boys. Tickets van €5 zijn dus in Diest verkrijgbaar, in de Biertempel en in Den Engel. En ook nog in Schaffen in het Gildenhuis. Dat allemaal dus voor vanavond. Maar je weet het, alles kan nagelezen worden op onze website. www.radiodemerstad.be. In de agenda bovenaan vind je dat even terug. En toch nog even ook een dankwoordje nog richting Wesley, die ook gisteren een leuk berichtje stuurde. We willen Tony Verhagen ook bedanken voor de mooie muziekjaren die hij door vele luisteraars bezorgd heeft. Een zeer aangename stem, zegt hij, om naar te luisteren. Tony, veel succes en plezier met ook de kleinkinderen. Dankjewel, Wesley. En ik kreeg nog een berichtje binnen van onder meer mensen uit Zaventem. Dat zijn Rob en Linda. En het verre Zaventem schrijven ze hier. Ah, kijk eens mooi. Wat spijtig dat Tony ermee ophoudt. Zo'n leuke stem en een programma. We wensen hem veel succes in alles wat hij gaat doen. Dankjewel, Rob en Linda, voor de fijne ondersteuning die jullie dus sturen even onze richting uit hier met Radio Demerstad.
1: Het zijn de hits waar het om draait. Dit is Tussen Naald en Digitaal.

0: coming home. Lee Towers, de man met de gouden micro vroeger. Blijf nog even bij ons. Ik heb zo meteen nog even een lekkere dansklassieker voor een voorbereiding voor vanavond.
1: Het is al volop lente bij de Amerikaanse stok in Paal. Grasmachines, alle tuin- en bouwgerief. Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse stok in Paal. Nu grote actie op Kerkger hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be.
2: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecenter met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be. De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
3: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Actie geldig tot eind mei.
3: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
1: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
4: VGT Cooling en Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
5: Goedemiddag! De grootste classics staan voor je klaar. Intussen naald en digitaal.

uur je dansschoenen aantrekken voor een nieuwe partytrain met Radio Demonstrat. Ja, de studio wordt hier omgetoverd tot een dansstempel. Met dit soort plaatjes waar je lekker kan op uitleven. Jimmy Mahorn en het heet Spank hier op deze zaterdag de 30e. Morgen is het de 31e en wordt het ook mijn laatste uitzending van Tussenavond Digitaal. Maar dat wist je ondertussen wel al. We gaan afscheid nemen morgen. Maar nu ga ik je alleszins nog een fijn weekend toewensen. Een fijne zaterdag. En opgelet vanavond weer voor het onweer dat eraan komt. Vanaf 8 uur zijn er, Chris. Hè? Ja, oké. Okay. Hier is nog Wang Xiong. Everybody have fun tonight.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De sociale inspectie heeft vandaag extra controles uitgevoerd in de verhuissector. Omdat de sector gevoelig blijkt voor zwartwerk en fraude. Het is geen toeval dat de controleactie vandaag gepland was, zegt Bart Stalpaard van de inspectiedienst.
4: Wij doen beroep op de gemeentes, de steden, die vaak weten wanneer er een verhuis zal gepland worden. Dus vandaar ook dat wij deze dag vandaag doen. Wij weten dat mensen normaal op het einde van de maand moeten verhuizen, wanneer ze een appartement of een huis huren. Dus vandaar, het is op zich gezond boerenverstand.
3: Bij vorige controles bleek 1 op de 3 verhuisfirma's niet in orde. De resultaten van deze actie zijn nog niet bekend. Over 2 uur begint de Champions League finale tussen PSG en Arsenal. Om 6 uur dus, en dat is opvallend vroeger dan andere jaren. Meestal is dat later op de avond. Voetbaljournalist Gilles De Bilde legt uit hoe dat komt.
5: De belangrijkste reden is voor UEFA dat het vindt dat het schappelijk of beter te bekijken valt voor jonge mensen, voor kinderen. Maar het heeft natuurlijk ook een reden hier ter plaatse in Boedapest. Het openbaar vervoer om dat uur is nog doenbaar.
3: En de Engelse voetbalclub Liverpool heeft zijn trainer Arne Slot ontslagen na tegenvallende resultaten. Vorig jaar speelde hij nog kampioen, maar dit seizoen werd Liverpool pas 5e in de competitie. Het is droog met af en toe zon bij maxima tot 30 graden. Later deze namiddag is er opnieuw kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon en tot 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag.

0: Het hoeven dus helemaal geen complexe trainingsschema's te zijn voor in de fitness. Simpel kan ook, zoals bij de Pointer Sisters. Die verbranden calorieën door het dansen van de Neutron Dance.
1: Zwartwerk met Guy de Zwart.
0: Van harte welkom in Zwartwerk. Ik stel voor dat we hier samen een gezellige zaterdagnamiddag van gaan maken.

eindelijk. Je droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nailtech, Lash & Brow Artist of Cosmetisch Goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikeronthaaring of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP, Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com. Zet je huis.

VND Inhalen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.

0: Zomert. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
1: Waar is mijn vleeskroket?
0: Bart Kael.
1: Samen in de zon.
0: Willy Sommers.
1: Hola.
0: De Romeo's.
1: Viva de Romeo.
0: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocon, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Dego Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be.
2: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
3: Ja, ik zie alles hoor.
2: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
3: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
2: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
2: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
5: Je hebt een caravan of een motorhome. En je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravan.

Chic and the Good Times hier bij Demerstad. Voel jij de spanning ook al stijgen? Ik denk dat dat komt door onze volgende gasten, want zij brengen muziek uit de 15e James Bond film. De eerste met Timothy Dalton in de hoofdrol trouwens. Uit 1987, The Living Daylights van A-ha.

0: lagen in Zuid-Amerika, in Uruguay meer bepaald, maar ze verhuisden daarna op haar 14e naar Parijs en bouwden daar gestaag aan een mooie muziek- en filmcarrière. Ellie Medeiros, de zomer zat in je radio dankzij haar A Bailar Calypso.
1: Van 4 tot 6, Gide Zwart, Dimmerstad.
0: En dan nu het bewijs dat zomerse muziek niet noodzakelijk uit Zuiderse landen moet komen. Die mannen van Doe Maar die maakten reggae alsof ze in Jamaica geboren waren. Eén nacht alleen, uit de zomer van 1983 komt het.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Engelse band T-Pau. De groep is genoemd naar een priesteres uit de science fiction reeks Star Trek. Beam me up, Scotty. We gaan tijdreizen naar de hemel met Queen.

Andy Borch met Who's Johnny? En dat vroeg de Zweedse zangeres Loreen zich op een gegeven moment ook af. Wie is toch die Johnny Logan die 2 maal het Eurovisie Songfestival kon winnen? Ja, dat moet ik ook kunnen. En ja hoor, ze won 3 jaar geleden ook een 2e maal met Tattoo. Haar eerste overwinning werd al geboekt in 2012 met dit nummer.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
4: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
5: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
3: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
6: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
7: Heiligenvormstraat 30, Alke.
8: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkenvoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij de Kessel is uw Mazoutank in goede handen.

What a difference a day make. Het komt soms op een dagje aan, jawel, bij je belastingaangifte bijvoorbeeld. Of nog belangrijker, bij de verjaardag van je geliefde. Die vergeet je best niet in je eigen belang. Het was Esther Phillips hier bij Demerstad op zaterdagnamiddag. En dan gaan we het leven vieren. Samen gaan we dat doen met muziek van Coldplay. Viva la vida.

Viva la Vida van Coldplay dus, bekend van hun stadionconcerten waarin ze met een kisscam lukraak mensen uit het publiek in beeld brengen. En dat liep vorig jaar verkeerd af voor de tortelduifjes Chris Cabot en Andy Byron. We hebben het allemaal kunnen zien, de hele wereld werd getuige van hun liefdesaffaire. Ja, die heeft de hele hetze niet overleefd, ondertussen zijn ze alweer uit elkaar. Bij de Bee Gees was het destijds wel grote liefde. Love You Inside Out.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De politie heeft 2 vuurwapens gevonden op een Flixbus. De chauffeur belde de politie omdat er een wapen was opgemerkt en zette zijn bus aan de kant op de E40 in Jabeke. Daardoor zocht de politie de bus. Anne Berger van de federale politie.
4: Die vuurwapens die waren gewikkeld in plastic en uit voorzorg is dan ook een explosieve hond ter plaatse gevraagd en ook Dove, de ontmijningsdienst van het leger. Uiteindelijk bleek er geen explosiegevaar, gelukkig.
3: Alle passagiers zijn gefouilleerd, maar er is niemand opgepakt. Het onderzoek loopt nog. De sociale inspectie heeft vandaag extra controles uitgevoerd in de verhuissector. Omdat de sector gevoelig blijkt voor zwartwerk en fraude. Het is geen toeval dat de controleactie vandaag gepland was, zegt Bart Stalpaert van de inspectiedienst.
5: Wij doen beroep op de gemeentes, de steden, die vaak weten wanneer er een verhuis zal gepland worden. Dus vandaar ook dat wij deze dag vandaag doen. Wij weten dat mensen normaal op het einde van de maand moeten verhuizen, wanneer ze een appartement of een huis huren. Dus vandaar, het is op zich gezond boerenverstand.
3: Bij vorige controles bleek 1 op de 3 verhuisfirma's niet in orde. De resultaten van deze actie zijn nog niet bekend. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie is op bezoek in Oost-Congo. Daar woedt een uitbraak met het dodelijke Ebola-virus. Hij wil er overleggen met patiënten en zorgverleners en de problemen in kaart brengen. In Congo zijn bij de uitbraak al bijna 250 mensen gestorven aan het Ebola-virus. En sport. Over een uur beginnen PSG en Arsenal aan de finale van de Champions League voetbal. Volgens voetbaljournalist Gilles De Bilde is PSG op papier de uitgesproken favoriet.
6: PSG dat voor de 2e keer na elkaar die finale van de Champions League haalt. Vorig jaar gewonnen, dit jaar terug in die finale. Ik moet wel zeggen, de start was een beetje moeizamer. Zij eindigde pas 11e in de groepsfase. Terwijl Arsenal van zijn kant, die eindigde in die groepsfase als eerste met 24 of 24. Dus alle wedstrijden gewonnen. Het beste doelsaldo voor, dus meest gescoorde goals, minst tegengoals.
3: Ja, de opstellingen zijn nog niet bekend. We weten dus nog niet of Leandro Trossard aan de aftrap komt bij Arsenal. En in de Giro heeft de Deen Jonas Vingegaard zijn 5e ritzege te pakken. Hij was de snelste in de voorlaatste rit, opnieuw een zware bergrit. Hij had meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. In het klassement verstevigt Vingegaard dus zijn leidersplaats. Morgen eindigt de Giro met een rit naar Rome. Vanavond is er opnieuw kans op stevige regen en onweersbuien, vooral in het oosten. In het westen blijft het droog met opklaringen. Morgenochtend nog kans op een bui. Daarna afwisselend zon en wolken en zo goed als droog, maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Bend Me, Shape Me van Gilla.
1: Guide Zwart. Zwartwerk.
0: En ik heb hier op mijn lijstje voor vandaag nog 15 classic hits op overschot. En dat moet meer dan genoeg zijn om dit tweede uur zwartwerk op deze zaterdag 30 mei te vullen.

0: lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.
1: Je auto wassen.
2: Check.
1: Je ramen wassen.
2: Check.
1: Maar je zonnepanelen?
2: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
1: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
3: Solar Assistance to the rescue!
1: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
4: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
0: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Govaerts in Halen en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Govaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Halen.
5: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoetank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoetanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
0: Kom naar de Fuif op zaterdag 30 mei op de terreinen van KLJ in de Oude Diestelstraat in Waanrode. Met in de namiddag kleuterdisco, kinderfuif, smiles en beats. En vanaf 21 uur 90s en Nilly's Party met VIP Corner. Voel je weer 18 en toon je beste dance moves. Een organisatie van de Vriendenkring Waanrode ten voordele van de Zonnebloem. Meer info op devriendenkringwaanrode.be.

speelden hier bij Demerstad weer even drie op een rij. Taylor Dane met Tell It To My Heart, UB40 en Chrissy Hind met I Got You Babe. En beginnen deden we met Kiki D en I've Got The Music In Me. Ze was echt een winnaar, het leven lachte haar toe, maar diep van binnen was ze broos, heel geremd en hulpeloos. Ik heb het over Jasmin, een prachtdame, maar o zo breekbaar bleek achteraf. En dat zong ze zelf ook in Porselein.

zon van tegenwoordig moet je oppassen dat je geen zonneslag oploopt of oververhit geraakt. Lest die zonne in dein herz zong wind. En de oplossing biedt zich al spontaan aan, dankzij Chris Ria. We gaan verkoeling zoeken en pootje baden aan de kust. On the beach.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Hey, van harte welkom bij Radio Demerstad. Dat was It Takes Two Baby, een nummer dat zulk een titel heeft, kan je niet alleen zingen. Marvin Gaye deed het dan ook in duet met Kim Weston. Dat was een Amerikaanse soulzangeres uit de Motown-stal.

romantisch kan je dat niet echt noemen. Matrimony van Gilbert O'Sullivan gaat over een man die zijn toekomstige bruid tracht te overtuigen om niet te veel geld te spenderen aan hun huwelijksfeest. En tussen de lijnen door hoor je ook wel wat twijfels of het huwelijk een lang leven beschoren is. En daarvoor was er Someone Somewhere in Summertime van The Simple Minds. Er komt nog meer zomer aan bij Demerstad hier. Daar zorgde Don Henley voor samen met zijn Boys of Summer.

0: zoek naar een fietsenmaker? Heeft u elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng een fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio. Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Kluisberg in Assen-Bekkevoort nodigt je uit op het wijnterras. Zondag 7 juni van 14 tot 22 uur. Ontdek de smaak van het Hageland in de wijnen van Kluisberg. De wijnmakerij kan je bezoeken van 14 tot 16 uur. En er is een rondrit met huifkar doorheen de wijngaard. En natuurlijk een gezellig wijnterras. Wil je meedoen aan de barbecue? Schrijf je dan in via info@kluisberg.be. Afspraak zondag 7 juni. Kluisberg. Rijnrode 5, Assen-Bekkevoort. Kijk ook eens op kluisberg.be. Ontdek ze, de crazy deals. Tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed. Of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
1: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
0: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Paul Carrack, dat is een muzikant met een staat van dienst om u tegen te zeggen. Hij drukte zijn stempel op bands zoals Squeeze, Ace en Mike and the Mechanics. En daarnaast was hij ook nog verdienstelijk als soloartiest. We kozen voor I Need You, een bescheiden hitje van hem uit 1983 uit zijn tweede soloalbum.

Love is in the air bij Demerstad met Keep on Loving You van REO Speedwagon. Wij gaan ons ook spoeden naar huis ditmaal, want het is afgelopen voor vandaag. Krijg je niet genoeg van zwart werken in het weekend? Wel, dan geven we je morgen nog een kans tussen 4 en 6, want dan zijn we er weer. Ik wens je nog een fijne avond en zometeen het amusement met Willem Doorleijers.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het KMI heeft code oranje afgekondigd voor onweer voor Limburg, Vlaams-Brabant, Brussel en Wallonië. Daar kunnen we veel regen of hagel verwachten en stevige windvlagen. Weerman David Theenouw.
4: Vooral op basis van het feit dat de rukwinden 90 km per uur of meer kunnen bedragen, zeer plaatselijk weliswaar, en het feit dat er ook veel openluchtactiviteiten zijn vanavond, heeft er ons toe aangezet om code oranje af te kondigen.
3: Vandaag was er al wateroverlast in Vlaams-Brabant en Luik. De politie heeft twee vuurwapens aangetroffen op een Flixbus. De chauffeur belde de politie omdat er een wapen was opgemerkt en zette zijn bus aan de kant op de E40 in Jabeke. Daardoor zocht de politie de bus. Anne Berger van de federale politie.
5: Die vuurwapens die waren gewikkeld in plastic en uit voorzorg is dan ook een explosieve hond ter plaatse gevraagd en ook DOVE, de ontmijningsdienst van het leger. Uiteindelijk bleek er geen explosiegevaar, gelukkig.
3: Alle passagiers zijn gefouilleerd, maar er is niemand opgepakt. Het onderzoek loopt nog. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie is op bezoek in Oost-Congo. Daar woedt een uitbraak met het dodelijke Ebola-virus. Hij wil er overleggen met patiënten en zorgverleners en de problemen in kaart brengen. In Congo zijn bij deze uitbraak al bijna 250 mensen gestorven aan het Ebola-virus. En sport, rond deze tijd begint de finale van de Champions League voetbal. Die gaat tussen PSG en Arsenal. Volgens voetbaljournalist Gilles De Bilde is PSG op papier de favoriet.
6: Herinner je die halve finales tegen Bayern München die toch wel spectaculair waren? En Arsenal van zijn kant had meer moeite met het niveau of met het ritme in die Champions League. Had het moeilijker ook omdat ze natuurlijk in de race waren voor de titel in Engeland. Daar hebben ze uiteindelijk tot een goed einde gebracht. Dus wat dat betreft hebben zij misschien het momentum mee.
3: Bij Arsenal staat Leandro Trossard trouwens in de basis. En in het vrouwenvoetbal heeft Anderlecht de beker van België gewonnen, voor de 12e keer al. Anderlecht haalde het in de finale van Zulte Waregem met 3-0. In de Giro heeft de Deen Jonas Vingegaard zijn 5e ritzege te pakken. Hij was de snelste in de voorlaatste rit, opnieuw een zware bergrit. Hij had meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. In het klassement verstevigt Vingegaard dus zijn leidersplaats. Morgen eindigt de Giro met een rit naar Rome. Vanavond is er opnieuw kans op stevige regen- en onweersbuien, vooral in het oosten. In het westen blijft het droog met opklaringen. Morgenochtend nog kans op een bui. Daarna afwisselend zon en wolken en zo goed als droog, maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.

0: Ja, één ding kun je zeggen, Michael Jackson, die is volledig terug. Dankzij de fantastische documentaire film. Ik heb die nog altijd niet gezien, maar het staat nog op mijn planning.
1: Willem Doreleijers.
0: Is het een thriller? Dat lijkt mij niet. Lijkt me een heerlijke muziekdocu als ik zo de reacties van iedereen hoor. Vrienden, bijzonder goede avond. Het is weekend, Willem. Het is zaterdagavond. We doen het met een pak koeler. En daar kunnen we het best wel mee hebben, geloof ik zo. Animotion, Madness, The Quake en vele anderen zijn erbij. Deze heerlijke weekendshow. It is Hot Stuff van Donna Summer.

0: lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.
1: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.

Ah, Joran Embarrassment. Heerlijke reggae-gezelschap Madness op Demerstad. Op de zaterdagavond. Zometeen hebben we de Quake. Discoplaatje uit 1982. Een one-hit wonder ook. Nooit meer iets van gehoord. Eerst tijd voor Barbara Streisand. Weliswaar verbouwd tot Duck Sauce. Barbara Streisand.

Gewoon een heerlijke dance classic. Deze leuk om op zaterdagavond nog eens terug te horen. The Quake, Rhythm of the Jungle, Demerstad. Check de website radiodemerstad.be. Volg alle details over het radiostation. We hebben de programmering online gezet. Je kunt de playlist terugkijken. En voor wat beleefs in de regio kun je op de knop agenda klikken. En daar staat de complete week- en weekendkalender. Elke week zorgvuldig door ons team samengesteld, uitgezocht en uitgetikt. Kijk eens even aan. Will Smith en het Wilde Westen. Die hoor je zo. Eerst de Superman Lovers. Begin Zero's. Het zou ook zo in de jaren 80 uitgebracht kunnen zijn. Lekker disco-achtig deze Starline.

0: Aldi, altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.
3: In het Hageland en Limburg op FM. In Brussel en Leuven op DAB+.

My Way, Stevie Wonder erin verwerkt. Grote hit voor Will Smith met een hele stoere videoclip, The Wild Wild West. Earth, Wind & Fire met een niet meest voor de hand liggende track. Zometeen wel een kleine hit geweest nog hier in Vlaanderen ook. Fall in Love with Me. En de Dolly Dots komen er ook aan. Eerst Kid Creole en de Coconuts. En Annie, I'm Not Your Daddy.

Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

0: gereedschappen, sanitair, elektro. Je vindt het bij Amerikaanse Stok. De lente komt eraan. Wij hebben ook alles voor uw tuin, tuingereedschappen, werkkleding, grasmachines en hoge drukreinigers, tuin- en veranda-sets. Paalse Steenweg 284, Paal Beringen.
1: Amerikaanse Stok in Paal.
2: Radioreclame? Doe het op een radio met luisteraars. Op Demerstad wordt u gehoord. Bel 0475 77 66 84 of mail naar reclame@radiodemerstad.be.

Ideale plaat voor het uitgaan, Steppin' Out Tonight. En hey, wat is de zaterdagavond voor een avond? Dat is een uitgaansavond. Freedom, George Michael. Nog voor de thee, de koffie en het bier van 7 uur.

0: is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Het KNMI heeft code oranje afgekondigd voor onweer. Voor Limburg, Vlaams-Brabant, Brussel en Wallonië. Daar kunnen we veel regen of hagel verwachten en stevige windvlagen. Weerman David De Heenouw.
4: Vooral op basis van het feit dat de rukwinden 90 km per uur of meer kunnen bedragen, zeer plaatselijk weliswaar, en het feit dat er ook veel openluchtactiviteiten zijn vanavond, heeft er ons toe aangezet om code oranje af te kondigen.
3: Vandaag zorgde het onweer al voor wateroverlast in Vlaams-Brabant en Luik. Regeringspartij CD&V wil kleinere klassen in ons kleuteronderwijs. Dat heeft voorzitter Sammy Medi gezegd op een feest van zijn partij. Over 10 jaar wil hij dat er 1 begeleider is per 10 kleuters.
5: Daarom dat we moeten investeren in onze kleuteronderwijzers door zowel het beroep aantrekkelijker te maken als tegelijkertijd ervoor te zorgen dat er assistenten zijn die mee kunnen begeleiden en ervoor zorgen dat als een kindje extra nodig heeft dat men kan inspringen en de kleuteronderwijzer kan ondersteunen.
3: Nu zijn er vaak 20 kleuters of meer per begeleider. In Oostenrijk is de Brennerpas afgesloten. Dat komt omdat duizenden mensen daar op straat zijn gekomen om te protesteren tegen de overlast door het verkeer. De Brennerpas is de drukste verbinding tussen het noorden en het zuiden van de Alpen. Vorig jaar reden er 11 miljoen auto's en 2,5 miljoen vrachtwagens over. De betogers zeggen dat de dorpen in de vallei daardoor onleefbaar worden. Ze eisen dat het verkeer beperkt wordt. In ons vrouwenvoetbal heeft Anderlecht de beker van België gewonnen, voor de 12e keer al. Anderlecht haalde het in de finale van Zulte Waregem met 3-0. En de voetballers van de Iraanse nationale ploeg hebben nog altijd geen visum voor de VS. Dat laat de Iraanse voetbalbond weten. Ze bereiden zich in Turkije voor op het WK. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in de VS. Heeft zijn basiskamp wel verplaatst naar Mexico. Iran zit in de groep met de Rode Duivels. Vanavond is er opnieuw kans op fikse regen- en onweersbuien, vooral in het oosten. In het westen blijft het droog met opklaringen. Morgenochtend nog kans op een bui, daarna afwisselend zon en wolken en zo goed als droog, maximaal tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Actie geldig tot eind mei.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
0: Wacht niet tot de prijzen stijgen of de voorraad op is.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Je auto wassen.
4: Check.
3: Je ramen wassen.
4: Check.
3: Maar je zonnepanelen?
4: Ja, die mogen al jaren hun plan trekken.
3: Zonde, want vuile panelen brengen minder op, tot wel 20% per jaar.
5: Solar Assistance to the rescue!
3: Wij reinigen je zonnepanelen professioneel en veilig. En deze lente doen we dat met 25% korting. En je krijgt een gratis cadeaugeschenkpakket van Atelier Reboel.
6: Dus, tijd om die zonnepanelen weer te laten blinken. Surf naar solarassistance.be en ontdek onze voorjaarsactie.
7: Zie je je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je Mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort, Herk de Stad, keuren van Mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
8: 20 jaar, Zelem, zomer. Wow. 26 juni, de After Work Party. Met exclusieve VIP-deals, champagne, gin en mocktailbar. En discobar van Eiges. Zondag 28 juni, familiedag. Met gratis volksreceptie, dorpsrestaurant, kinderanimatie en optredens van Yves Segers.
9: Waar is mijn vleeskroket?
8: Bart Kael.
9: Samen in de zon.
8: Willy Sommers.
9: Hola, de zon in je haar.
8: De Romeo's.
9: Viva de Romeo's.
8: En als afsluiter de Guy Swinneband. Gratis inkom, mogelijk gemaakt door Matthijs, Poels, Triprocom, Sint-Jansbergklooster, GNV Gevelbekleding, Transportpans, AZ Design, Capra en PK Deco Productions. Zelem Zomert in Sportcentrum De Kambergen Zelem, 26 en 28 juni. Alle info op zelemzomert.be. Kluisberg in Assen-Bekkevoort nodigt je uit op het wijnterras. Zondag 7 juni van 14 tot 22 uur. Ontdek de smaak van het Hageland in de wijnen van Kluisberg. De wijnmakerij kan je bezoeken van 14 tot 16 uur. En er is een rondrit met huifkar doorheen de wijngaard. En natuurlijk een gezellig wijnterras. Wil je meedoen aan de barbecue? Schrijf je dan in via info@kluisberg.be. Afspraak zondag 7 juni. Kluisberg. Rijnrode 5, Assen-Bekkevoort. Kijk ook eens op kluisberg.be.
10: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

Tweemaal brak zij door dankzij een musical. Tweemaal een dikke vette hit voor Irene Cara. Denk aan Flashdance, What a Feeling. Dit was een paar jaar eerder. Fame op Demerstad. Ken je Dr. Buzzards nog? Een klein beetje Kid Creole en de Coconuts. Cheche la femme. Die hoor je zo meteen op de SOS Band. Naar Katie Dennis. Dit is het begin van de jaren 90 toen ze een paar singeltjes uitbrachten. Eentje was Catch Me, geloof ik. En dit is Touch Me. Stop.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Nieuwe stad.

Heerlijke band. Heerlijke soulshowgroep, die SOS-band uit Amerika. En Borrowed Love. Je kent ze ook van onder andere W to Me. Zo'n redelijk bekende hit van ze geweest. Misschien dat je Take Your Time nog kent, omdat die in regelmatig wat dansplaten werd teruggehaald. Dit is Demerstad op zaterdagavond. U wordt er ook vrolijk van, hè? Al die funk, disco en dance classics. Nou, het is nog niet afgelopen om 8 uur, want er is ook nog een party train met hetzelfde format. Dit is Infinity, Guru Josh.

Heerlijk project van een aantal leden van Duran Duran. Nou, Rodgers zat erbij. En niet te vergeten Robert Palmer als aanvoerder. Some Like It Hot, de Power Station bij Demerstad. Non-stop dance is het hier bijna. Af en toe tetteren wat doorheen. De Gibson Brothers hoor je naar deze Eurythmics. Met Rita. Sisters are doing it for themselves.

0: een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
1: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
1: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74. Of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Op zoek naar een fietsenmaker? Heeft u elektrische of gewone fiets een onderhoud of een herstelling nodig? Dan is er CC Rider, de fietsservice in uw regio. Met onze gratis ophaalservice herstellen we uw fiets nauwgezet. Niet snel, maar vakkundig en goed. Geen haastwerk aan huis, maar de beste zorg in eigen atelier. Passen onze ophaalrondes niet? Breng uw fiets dan op afspraak binnen in Averbode of Messelbroek. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender op www.ccrider.eu of mail naar rider@ccrider.eu. CC Rider, de fietsservice in uw regio.

Ons eerlijke trots, Technotronic van Joel Bogaerts en de tweede wereldrit na Pump Up The Jam. Iets minder groot, maar minstens zo lekker. Get up before the night is over. De show is wel over, maar zometeen dendert de partytrain door je radio. You know.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Regeringspartij CD&V wil kleinere klassen in ons kleuteronderwijs. Dat heeft voorzitter Sammy Medi gezegd op een feest van zijn partij. Over 10 jaar wil hij dat er 1 begeleider is per 10 kleuters.
4: Daarom dat we moeten investeren in onze kleuteronderwijs door zowel het beroep aantrekkelijker te maken als tegelijkertijd ervoor te zorgen dat er assistenten zijn die mee kunnen begeleiden en ervoor zorgen dat als een kindje extra nodig heeft dat men kan inspringen en de kleuteronderwijzer kan ondersteunen.
3: Nu zijn er vaak 20 kleuters of meer per begeleider. In Oostenrijk is de Brennerpas afgesloten. Dat komt omdat duizenden mensen daar op straat zijn gekomen om te protesteren tegen de overlast door het verkeer. De Brennerpas is de drukste verbinding tussen het noorden en het zuiden van de Alpen. Vorig jaar reden er 11 miljoen auto's en 2,5 miljoen vrachtwagens over. De betogers zeggen dat de dorpen in de vallei daardoor onleefbaar worden. Ze eisen dat het verkeer beperkt wordt. En de Nederlandse Lorena Wiebes heeft de eerste rit gewonnen in de Giro voor vrouwen. Ze was de snelste in een massasprint. Ze haalde het voor de Italiaanse Elisa Balsamo en de Ierse Lara Gillespie. Vanavond opnieuw kans op fikse regen- en onweersbuien, vooral in het oosten. In het westen blijft het droog met opklaringen. Morgenochtend nog kans op een bui, daarna afwisselend zon en wolken en zo goed als droog. Maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.

Het is zaterdagavond, je luistert Demerstad. De juiste keuze heeft u gemaakt. Een beetje Mercy, daar mochten we vandaag mee beginnen. Mercy voor het weer, hè? Dat van Carol Gianni afkomstig was. Fijn dat u erbij bent. Dit is hem, de enige echte partytrain tot met middernacht op jouw zaterdag. En wij nemen je mee richting 10 uur met in dit uur muziek van de Spinners, Barabbas en The Shaman, om er maar enkele op te noemen. Dit is Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbormstraat 30, Alke. Het lekkerste ijs, ambachtelijk bereid, vind je bij Janneke's Kar. Zaterdag van 14 tot 20 uur achter de kerk te Blauwberg. En zondags van 13 tot 21 uur aan de kerk in Herselt. Lekker ambachtelijk bereid ijs. Met vriendelijke bediening bij Janneke's Kar.
5: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
4: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
5: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
6: Ik ben trendy. Ik durf anders te zijn. Ik ben award winning.

waren blijkbaar niet de braafste mannen geweest, hè? The Spinners, I'm working my way back to you, babe. Daarvoor ook nog Soul with a capital S. Muziek uit de 90s van The Tower of Power. I can't stand the rain against my window. Ja, dat zal allemaal wel zijn, maar je gaat er de komende dagen waarschijnlijk toch massa's van krijgen. Eruption is voor je onderweg. Nou, deze van Madonna, dit is Vogue.

On the road again, dat is iets voor op maandag. Hè. Dan is het weer werkendag. Muziek van Barabbas uit 1982. En daarvoor dus ja, dat regenklaaglied zeg maar, van Eruption. I can stand the rain against my window. The Gangsta's Paradise, dat is een dikke nummer 1 uit de 90's. Hebben we zo meteen voor je klaarstaan van Coolio. Eerst gaan we deze leuke danshit uit 1990 u de richting nog eens uitsturen. Van The Shaman, het is Move, Any Mountain.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Een lekker triootje 90s en de gekste die zaten er achteraan natuurlijk. Hey, helemaal op het laatste. De mensen van Delight and Groove is in the heart. Je kreeg ook nog Coolio en The Shaman met wat 90s muziek jullie richting uit. Zometeen is voor Stephanie Mills. Daarmee duiken we de 80s in Never Knew Love Like This Before. En dit is ook zo'n prima jaren 80 plaat. Eentje om uit volle borst op mee te zingen van Peter Schilling en

0: Het is zover. De nieuwe Mazda CX-5 is er. Bij Garage Golvaerts in Haarlem en Sint-Truiden. Kom hem nu ontdekken. En geniet bij Golvaerts van super voordelige overnameprijzen van uw huidige wagen. Bovendien genieten alle bestaande Mazda-rijders van een extra getrouwheidskorting bij aankoop van een nieuwe CX-5. Actie geldig tot eind mei. Bij Govaerts, Industrielaan Sint-Truiden en Staatsbaan 47 Haarlem.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
0: Kluisberg in Assen-Bekkevoort nodigt je uit op het wijnterras. Zondag 7 juni van 14 tot 22 uur. Ontdek de smaak van het Hageland in de wijnen van Kluisberg. De wijnmakerij kan je bezoeken van 14 tot 16 uur. En er is een rondrit met huifkar doorheen de wijngaard. En natuurlijk een gezellig wijnterras. Wil je meedoen aan de barbecue? Schrijf je dan in via info@kluisberg.be. Afspraak zondag 7 juni. Kluisberg. Rijnrode 5, Assen-Bekkevoort. Kijk ook eens op kluisberg.be.

dansen en meezingen. Dat is de partytrain op zaterdagavond hier bij Demerstad. En ja, in dat rijtje paste deze Mylène Farmer en Désenchanté zeker en vast ook. Wil je meer van dit? Dan heb ik goed nieuws. Want zometeen tussen 9 en 10 is er een nieuw uur van deze partytrain op jouw zaterdagavond bij Demerstad. Eerst gaan we richting het nieuws van 9 en over meezingen gesproken. Plaatjes van de Village People, daar lukt dat altijd mee natuurlijk. Dit is Can't Stop the Music.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Laken in Brussel is een voetganger omgekomen bij een ongeval met een tram. Het gebeurde gisteravond. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. De trambestuurder is in shock naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Parket onderzoekt dat. De regering De Wever zoekt minstens 6,7 miljard euro voor de begroting. Dat staat in een nota die VTM Nieuws kon inkijken. Daarin staan ook de eerste afspraken. Ministers die achterop lopen met eerdere besparingen moeten bijbenen. Concrete maatregelen zijn er nog niet, zegt politiek journalist Karel Latree.
4: Dit is een beetje de veilige start. Eerst even kijken of de rekeningen zoals afgesproken wel kloppen. En als iedereen daarover akkoord is, zetten we stap per stap verder. En er is dus ook wel een akkoord over die 6,7 miljard euro te besparen. Alle partijen hebben gezegd ja, dat is meer dan de 5 miljard waar eerst sprake over was.
3: Dat komt door de sterke stijging van de index. De Nederlandse Lorena Wiebes heeft de eerste rit gewonnen in de Giro voor vrouwen. Ze was de snelste in een massasprint. Ze haalde het voor de Italiaanse Elisa Balsamo en de Ierse Lara Gillespie. Vanavond is er opnieuw kans op fikse regen- en onweersbuien, vooral in het oosten. In het westen blijft het droog met opklaringen. Morgenochtend nog kans op een bui, daarna afwisselend zon en wolken en zo goed als droog. Maximaal tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

Kwart over negen met Jimmy Somerville, de man met de drie muzikale levens. Solo deed hij het goed, ook met Bronski Beat in de tijd. Daar begonnen de eerste successen mee. En deze van de Common Hearts natuurlijk, Don't Leave Me This Way. En die andere, Never Can Say Goodbye, al waren de covertjes de grote hits voor de Common Hearts. Ja, deze stak er wel met kop en schouders bovenuit. Don't Leave Me This Way. Goedenavond, zaterdagavond. Dit is Dijmerstad, fijn dat je bij ons bent. Hier gaat het dansen en feestgebeuren verder door met Cyndi Lauper onderweg. Dat is Stacey Lattie Saw.

kleur. VND inhalen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van tal van voorjaarsacties en promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.

0: wasmachines, alle tuin- en bouwgerief? Je vindt het allemaal bij de Amerikaanse Stok in Paal. Nu grote actie op kerkerhoge drukreinigers, tuin- en verandasets. Voor bij je thuis of professioneel. Je vindt altijd wat je zoekt bij Handy Home. Amerikaanse Stok Paal. Op de Paalse Steenweg 284 in Paal-Beringen. Bel 011 42 56 64. Of kijk op amerikaansestokpaal.be. Je hoort nog eens wat.
1: Dit is Dimmerstad. Hier hoor je thuis.

zitten vandaag met een hoog meezinggehalte en ook muziekjes waar de volumeknop op 10 mee mag, uiteraard. Tears for Fears is er zo eentje. Shout was dat en daarvoor Girls Just Wanna Have Fun. Als dat zo is, dames, ja, laat het ons maar weten en laat het ons maar zien. We zijn altijd benieuwd, Cindy Loper in je radio.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Radio Demerstad. Altijd classic hits. Altijd en overal. Dit is Demerstad.

0: Wat een heerlijke plaat uit de jaren 80. Een echte disco-classic uit 84 van D-Train. En You're the One for Me, met een lekkere groovy, funky sound daarin. Hè. Daarvoor een typische 90s dansplaat van Amber. This is your night. Wel, bij deze, u weet het, hè, maak er wat van. Hè. Doe het gewoon weg maar. De Das Band en Let It Whip, die komt er zo meteen aan. Eerst gaan we nog wat meer 90s richting uitsturen met The Funky Green Dogs. That is You Got Me Fired Up, Baby.
1: The Party Train.

Welke temperatuur het ook is, wij zorgen ervoor dat jouw zaterdagavond in beweging blijft. Daarom luister je de Party Train bij Demerstad natuurlijk. Met zometeen een plaatje voor mensen die zich graag in alle mogelijke bochten wringen en plooien. Letterlijk en figuurlijk dan. Bend me, shape me, any way you want me. Gilla is onderweg voor je. Eerst gaan we James Bond een beetje samplen met Zino.

0: kiksen, de crazy deals. Tot eind mei bij Van Mossel. Op de merken Peugeot, Opel, Kia, Citroën. Bij aankoop van een nieuwe wagen €250 laad- of tanktegoed. Of €250 korting. En natuurlijk gelden nog de spectaculaire merkkortingen.
1: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Van Mossel, Leuvense Steenweg 160, Diest.
2: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer Nieuwerkerke. 0498-31-37-19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
0: Kluisberg in Assen-Bekkevoort nodigt je uit op het wijnterras. Zondag 7 juni van 14 tot 22 uur. Ontdek de smaak van het Hageland in de wijnen van Kluisberg. De wijnmakerij kan je bezoeken van 14 tot 16 uur. En er is een rondrit met huifkar doorheen de wijngaard. En natuurlijk een gezellig wijnterras. Wil je meedoen aan de barbecue? Schrijf je dan in via info@kluisberg.be. Afspraak zondag 7 juni. Kluisberg. Rijnrode 5, Assen-Bekkevoort. Kijk ook eens op kluisberg.be.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
3: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

yeah. Get down, get down and move it all around. Dat deden we met de Backstreet Boys, hey, 1996. Zo meteen, meer partytrain bij Demers tot tussen 10 en 12. Chris, die gaat jou meenemen richting middernacht. Ik kan je vertellen, het feest gaat alleen maar groter worden. Richting nieuws van 10 alvast, deze van John Townley en Slip It Away. Maak er nog een fijne zaterdagavond van.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Paris Saint-Germain heeft de Champions League voetbal gewonnen, voor de tweede keer op rij. PSG haalde het van Arsenal na strafschoppen. Arsenal was na 5 minuten op voorsprong gekomen. PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker op penalty. In de verlengingen werd niet meer gescoord. PSG is de verdiende winnaar, zegt analist Mark de Grijze.
4: Zij hebben het tenminste geprobeerd, ze waren niet op hun best. Maar het is vooral teleurstellend wat Arsenal hier vandaag gebracht heeft. En die verlengingen, nogmaals, dat moet afgeschaft worden.
3: PSG haalde het in de strafschoppenreeks met 4-3. In Laeken in Brussel is een voetganger omgekomen bij een ongeval met een tram. Het gebeurde gisteravond. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. De trambestuurder is in shock naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Parket onderzoekt dat. De regering De Wever zoekt minstens 6,7 miljard euro voor de begroting. Dat staat in een nota die VTM Nieuws kon inkijken. Daarin staan ook de eerste afspraken. Ministers die achterop lopen met eerdere besparingen moeten bijbenen. Concrete maatregelen zijn er nog niet, zegt politiek journalist Karel Latré.
5: Dit is een beetje de veilige start. Eerst even kijken of de rekeningen zoals afgesproken wel kloppen. En als iedereen daarover akkoord is, zetten we stap per stap verder. En er is dus ook wel een akkoord over die 6,7 miljard euro te besparen. Alle partijen hebben gezegd ja, dat is meer dan de 5 miljard waar eerst sprake over was.
3: Dat komt door de sterke stijging van de index. In Frankrijk hebben meer dan 800 mensen de nacht moeten doorbrengen op 2 defecte treinen. Het gaat om Italiaanse hogesnelheidstreinen. Ze raakten gisteravond laat geblokkeerd in de buurt van Dijon. Pas vanochtend konden ze weer vertrekken. Ze kwamen met meer dan 12 uur vertraging aan in Parijs. En de Amerikaanse Coco Gauff zal haar titel op het tennistoernooi van Roland Garros niet verlengen. Ze richt eruit in de derde ronde. Ze verloor van de Oostenrijkse Anastasia Potapova, de nummer 30 van de wereld. De buien trekken weg naar het oosten. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog bij minimaal rond 16 graden. Morgen eerst nog kans op stevige buien, later droog met opklaringen. Maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.

0: Merci, Bjorno. Dankjewel, Bjorno van Zundert, voor de partytrainer. Wij zijn er tot 12 uur, tot middernacht. Je hoorde Go West and We Close Our Eyes. Ik zou ze toch open houden, die ogen.
1: Chris van Opstal.
0: Partytrain. Of je loopt boonk ergens tegenaan, dat is niet de bedoeling.

Spinners, origineel begonnen als de Detroit Spinners. Working My Way Back to You, Babe, 1980. En Slechte Gewoontes van Jenny Burton hadden we ook met Bad Habits. Twee madammen waar ik een crush op had in de jaren 80. Ja, die hadden een die hadden wel wat invloed bij mij, eerlijk gezegd, op de hormonen dan. Nena en Kim Wilde, je hoort ze met Any Place, Anywhere, Anytime. Een eenmalig duetje van die twee in 2003.

Fabiola en Lift You Up. De weersverwachting voor vanavond en vannacht nog hevige onweders. Vooral in het oosten van het land, Brabant en Limburg. Daar wordt het een beetje gevaarlijk. Ook Wallonië moet even opletten. Hevige rukwinden natuurlijk tijdens die onweders. Voor morgen wisselvallig. Af en toe wat zon, ook wat wolken. En een middagtemperatuur van 25.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: kortweg KIT, maar eigenlijk ja, is het een afkorting, dan moet je zeggen Key ID, Don't Stop, stukje uit de maxi-versie was dat. En daarvoor René en Angela, dat zijn de twee die je onder meer kent van Banging the Boogie. Dit waren ze met Save Your Love for Number One in 1985. Dit is de Party Train bij Radio Darmstad. Een hele fijne avond.
1: The Party Train.
0: En ik heb muziek voor je meegebracht straks van John Paul Young, Love is in the Air. Maar eerst, ja, en nog wat anders in the air, Narada Michael Walden. Dat is ook een man die we regelmatig terug horen natuurlijk in deze danceprogramma's hier bij Radio Darmstad. Dit keer een nummer uit 1988. Hier is die, Narada, met de Divine Emotions. En dat zijn fijne emoties.

Ja, dat was ook maar een eenmalig duetje hoor, bij die twee, Robert Palmer en UB40. Ik vond de combinatie trouwens niet zo geslaagd, maar het was wel een hit in 1990. I'll be your baby tonight, het is maar dat u het weet. We gaan naar het nieuws van 11 uur met Marvin Gaye, zo meteen get up, sexual healing. Maar eerst verzetten wij bergen met The Shaman. Hier is Move Any Mountain.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Puur Sint-Amans in de provincie Antwerpen zijn festivalgangers gewond geraakt door het onweer. Boven het festivalterrein was er een felle hagelbui. Het publiek probeerde te schuilen, maar sommigen kregen dikke hagelbollen op zich en liepen zo lichte verwondingen op. Er was ook schade aan auto's in de buurt. Paris Saint-Germain heeft de Champions League voetbal gewonnen, voor de tweede keer op rij. PSG haalde het van Arsenal na strafschoppen. Arsenal was na 5 minuten op voorsprong gekomen. PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker op penalty. In de verlengingen werd niet meer gescoord. PSG is de verdiende winnaar, zegt analist Toby Alderweireld.
4: Ik denk voor het voetbal in het algemeen dat het gewoon heel positief is dat we een PSG zien 2 jaar op rij, dat ze met aanvallend voetbal resultaat halen en uiteindelijk ook de prijzen pakken. En, maar kijk, ik moet ook respect hebben wat Arsenal heeft laten zien, zeker. Ja. Maar zo als Engelse kampioen de Champions League finale zo spelen met iets in de 20% balbezit, dat kan je niet daarvan genieten.
3: PSG haalde het in de strafschoppenreeks met 4-3. Rafael Collignon heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finale op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij werd uitgeschakeld door de Italiaan Matteo Arnaldi na een spannende 5-setter. De wedstrijd duurde bijna 5 uur. Wielrenster Lorena Wiebes is uit de Giro gezet. Dat heeft de wedstrijdjury beslist. Haar fiets was reglementair niet in orde, hij was te licht. Daarom mag ze morgen niet meer starten. Ze is ook haar ritzegen van vandaag kwijt. Die gaat naar de Italiaanse Elisa Balsamo. Zij vertrekt morgen ook in de roze leiderstrui. De buien trekken weg naar het oosten. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog bij minima rond 16 graden. Morgen eerst nog kans op stevige buien, later droog met opklaringen. Maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.

0: Ja, in Wallonië kondigen ze hem stevast aan en af als Cliff Richard. Maar wij houden het toch maar bij. Cliff Richard en Dreaming You Into My Life. Een hele fijne avond toegewenst, beste vrienden.
1: Chris

Jongens van Five waren dat, die waren heel populair aan het jaren 90. Begin van de Nillies. En If You're Getting Down, I Want It Now Baby. Daarvoor de maxi-versie van Girls Just Wanna Have Fun van Cyndi Lauper. En dit is Dua Lipa.

Ja, het is een beetje kijken mag, maar aankomen niet. Dat is meestal zo bij de madame natuurlijk. Denise Lassalle en Don't Mess With My Tutut. Manu Negra was er ook bij met King Kong 5. En dit is Lady Gaga. Een beetje vergeten plaatje uit 2010. Hè? Ondertussen al 16 jaar geleden. Hier is Alejandro. She

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Classic Hits.

Gino Sazio, Try It Out. Het is hier en daar uitkijken voor hevige onweders. En vooral rukwinden ook tijdens die onweders. Hagel kan er ook uitvallen. En dat is vooral in het oosten van het land. De provincies Limburg, de provincie Vlaams-Brabant, Brussel. Ja, daar wordt het toch een beetje opletten. En ook bepaalde delen in Wallonië. Dus ja, toch maar een beetje voorzichtig. En zeker als je de weg op moet nog vanavond. Liquid and Sylvie is dit. You got to turn the tide. We gaan terug naar dit parade van 26 jaar geleden.

Het is niet meer dan dat. John Cicada was dat. Just Another Day, 1992. Zometeen het nieuws van middernacht. We houden je op de hoogte. The Limit heb ik nog voor je met Say Yeah. Zeg maar ja tegen het leven. Zeg maar ja tegen de dansbare plaatjes. En we bekijken het leven ook nog even door een roze bril. Ondanks heel wat tegenslagen her en der. Het is Grace Jones met La Vie en Rose. Maak er een fijne zaterdagnacht van. Did you keep

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Puur Sint-Amans in de provincie Antwerpen zijn een dertigtal festivalgangers gewond geraakt door het onweer. Boven het festivalterrein was er een felle hagelbui. Het publiek probeerde te schuilen, maar sommigen kregen dikke hagelbollen op zich en liepen zo lichte verwondingen op. Door de hagel was er ook schade aan auto's en zonnepanelen op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Paris Saint-Germain heeft de Champions League voetbal gewonnen, voor de tweede keer op rij. PSG haalde het van Arsenal na strafschoppen. Arsenal was na 5 minuten op voorsprong gekomen. PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker op penalty. In de verlengingen werd niet meer gescoord. PSG is de verdiende winnaar, zegt analist Toby Alderweireld.
4: Ik denk voor het voetbal in het algemeen dat het gewoon heel positief is dat we een PSG zien 2 jaar op rij, dat ze met aanvallend voetbal resultaat halen en uiteindelijk ook de prijzen pakken. En, maar kijk, ik moet ook respect hebben voor wat Arsenal heeft laten zien, zeker. Ja. Maar zo als Engelse kampioen de Champions League finale zo spelen met iets in de 20% balbezit, dat kan je niet daarvan genieten.
3: PSG haalde het in de strafschoppenreeks met 4-3. Rafael Collignon heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finale op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij werd uitgeschakeld door de Italiaan Matteo Arnaldi na een spannende 5-setter. De wedstrijd duurde bijna 5 uur. En wielrenster Lorena Wiebes is uit de Giro gezet. Dat heeft de wedstrijdjury beslist. Haar fiets was reglementair niet in orde. Hij was te licht. Daarom mag ze morgen niet meer starten. Ze is ook haar ritzegen van vandaag kwijt. Die gaat naar de Italiaanse Elisa Balsamo. Zij vertrekt morgen ook in de roze leiderstrui. De buien trekken weg naar het oosten. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog bij minimaal rond 16 graden. Morgen eerst nog kans op stevige buien, later droog met opklaringen. Maximaal tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.

0: Check de promo. Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
3: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

0: is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Puur Sint-Amans in de provincie Antwerpen zijn een dertigtal festivalgangers gewond geraakt door het onweer. Boven het festivalterrein was er een felle hagelbui. Het publiek probeerde te schuilen, maar sommigen kregen dikke hagelbollen op zich en liepen zo lichte verwondingen op. Door de hagel was er ook schade aan auto's en zonnepanelen op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Paris Saint-Germain heeft de Champions League voetbal gewonnen, voor de tweede keer op rij. PSG haalde het van Arsenal na strafschoppen. Arsenal was na 5 minuten op voorsprong gekomen. PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker op penalty. In de verlengingen werd niet meer gescoord. PSG is de verdiende winnaar, zegt analist Toby Alderweireld.
4: Ik denk voor het voetbal in het algemeen dat het gewoon heel positief is dat we een PSG zien 2 jaar op rij, dat ze met aanvallend voetbal resultaat halen en uiteindelijk ook de prijzen pakken. En, maar kijk, ik moet ook respect hebben wat Arsenal heeft laten zien, zeker. Ja. Maar zo als Engelse kampioen de Champions League finale zo spelen met iets in de 20% balbezit, dat kan je niet daarvan genieten.
3: PSG haalde het in de strafschoppenreeks met 4-3. Rafael Collignon heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finale op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij werd uitgeschakeld door de Italiaan Matteo Arnaldi na een spannende vijfzetter. De wedstrijd duurde bijna 5 uur. En wielrenster Lorena Wiebes is uit de Giro gezet. Dat heeft de wedstrijdjury beslist. Haar fiets was reglementair niet in orde. Hij was te licht. Daarom mag ze morgen niet meer starten. Ze is ook haar ritzege van vandaag kwijt. Die gaat naar de Italiaanse Elisa Balsamo. Zij vertrekt morgen ook in de roze leiderstrui. De buien trekken weg naar het oosten. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog bij minimaal rond 16 graden. Morgen eerst nog kans op stevige buien, later droog met opklaringen. Maximaal tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
5: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.
6: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

0: is 2 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Paris Saint-Germain heeft de Champions League voetbal gewonnen voor de tweede keer op rij. PSG haalde het van Arsenal na strafschoppen. Arsenal was na 5 minuten op voorsprong gekomen. PSG